Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

kicked out. Boo.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Wat ben je mooi, mijn lieve schat. Er is geen moment dat ik niet van je geniet, de liefste schat die ik ooit had. Steeds als ik je in je ogen kijk, voel ik alles.

0: Radio A en Hunze Hollandse Mix. Hollandse Mix. Een gevarieerd non-stop programma met muziek van eigen bodem.
1: En ze kraak en ze mokten ik me wijs. Ja, dan koop ik een marmeren paleis. Elke week ga ik voor een nieuw

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
2: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
3: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
1: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
1: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
3: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
1: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: done slowly.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Zij dronk Ranja met een

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is. 300 mensen, maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps with time, you might come to like me.
4: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
7: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie? Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: als eerste zinger van Clouseau in Nederland. Dit was Anne.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 7:09, een hele goedemorgen op deze maandag de 13e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Siep en Mooi Wark in ons terugblik op het Drentse Duizend. En Rob de Nijs en Julien Clerc, die zitten samen in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. Maar eerst de zomerrit van dit jaar. Dit is Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.

0: Rood zit ook regelmatig voorbij. Venus, maar ook deze mag zo nu dan niet ontbreken natuurlijk. Shocking Blue en Never Marry a Railroad Man.
1: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele zomer in het teken van trekken toch liedjes over Drenthe. Nou, bijvoorbeeld ook boeren, over dorpen, over dreuge worst, et cetera. En dan gewoon heerlijk lekker in zomerse sferen. In dit geval een mooie muzikale samenwerking tussen Mooie Wark en Siep van de Kast. Eind vorig jaar op nummer 290 in de Drentse Duizend. Dit zijn de jongens uit het noorden.

hits in Nederland. Down in the Silver Mine, Amanda. En ook deze Sausalito Summer Night. Natuurlijk van de band Diesel hier op Ruigrenzen. Het is 4:10. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. En natuurlijk ook het weer voor vandaag. Wat een beetje lijkt op dat van gisteren. Misschien zelfs nog een klein beetje warmer. Daarover straks meer.

0: 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Tyron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
3: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Het is 1 minuut over 9:30. Een overzicht van het nieuws uit de provincie. De gemeente Hogeveen heeft een schuur bij een woning aan de Duivenslagstraat gesloten. In het pand vond de politie grote hoeveelheden softdrugs, hash en sigaretten. Op het Raadhuisplein in Emmen is gisteren een voetganger gewond geraakt na een botsing met een fatbiker. De voetganger is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En HZVV en VV Hogeveen die slaan van het nieuwe seizoen de hand in één. De vrouwenafdelingen van beide voetbalclubs die werken samen om ook in de toekomst een senioren vrouwenteam op de been te kunnen brengen. Dit en meer nieuws vind je op itvdrenthe.nl en in onze app. En voor het weer is hier Gert Voerman.
7: We beginnen nog her en der nog met bewolking, maar die lost op. En de rest van de dag is het droog, veel zon en oplopende temperaturen. 27 graden in het noordwesten, plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Met vanmiddag een matige wind uit de noordoostelijke richting. En vanavond en vannacht wisselend bewolkt en koelt het af tot een graad of 16.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: 1867 was het Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist weer in en ook deze week hebben we daar een thema aan verbonden. Die staat deze week in de ticker van de Tour de France, oftewel Frans-Nederlandse liedjes. Klein beetje Frans of een klein beetje Nederlands of misschien net andersom, wat je maar wil. In dit geval gaan we even terug naar 2008. Julien Clerc, die nam toen een Nederlandstalige versie op van This Melody. En hij deed het samen met Rob de Nijs onder titel 1 Melodie. Met een tekst trouwens geschreven door Jan Rot. Deze versie verscheen op het album Chansons van de Nijs. En Julien Clerc die zingt in deze versie fonetisch in het Nederlands 1 Melodie.

0: Rob de Nijs samen met Julien Claire en één melodie.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Het is al 9:15 west, oftewel een neurig tijd om dat ding weer 7 maanden te gaan slingen. Oftewel week 2 van de Trekkertocht, de eerste editie 2026. En deze week is Robert aan de beurt. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja Wim. De sleutels die heb ik hier en die brandt mij in de buurt. Die werd me zojuist overhandigd door Marjan die bij mij ziet van... ik wil steeds zeggen chateau, maar mag niet, hè?
4: Nee joh, dat ziet ze chic.
3: Ja, maar dit is toch ook wel een beetje chic. We staan hier tussen de wijnrank.
4: Gewoon een wijnhoeve.
3: De wijnhoeve. Wat is dat verschil tussen een wijnhoeve en een chateau?
4: Ja, het is hetzelfde, alleen een ander naampje.
3: Blijfbaar gewoon en bescheiden, zeg maar, wat dat betreft.
4: Ja.
3: Hé, want Marjan, jij hebt hier een prachtig... Nou, ik zal geen chateau zeggen, maar een prachtige wijnhoeve. We staan hier tussen de wijnranken. Hé, maar wat mij direct opvalt, het is hier een beetje... Ik het oneerbiedig maar zeg, een beetje rommelig. En dat hoort zo, hè? Dat is bewust.
4: Ja. Ik laat de natuur gaan. Vandaardoor heb je heel veel beestjes. En als je heel veel planten hebt, heb je ook geen ziektes in je druiven. Je hebt een biodiversiteit aan planten.
3: Dus jij gebruikt niks, geen bestrijdingsmiddel en weet
4: niks,
3: ik wat.
4: Ook geen mesten, helemaal niks. Nee, ik laat de natuur zijn gang gaan.
3: Yeah. Ja. En de planten, die hebben daar wel genoeg opbrengstduur?
4: Ja, heel veel. Ja, te veel misschien.
3: Ja, is dat zo?
4: Ja. Soms moeten we gewoon laten hangen. Maar ja, je kan wel plukken en wijn laten maken, maar je moet het ook nog zien te verkopen.
3: Ja, dat is waar. Dat is een uitdaging.
4: Ja, dat is een hele grote uitdaging.
3: Ja, want dit is een rang die hier achter mij hangt. Ik weet niet, ja, er zit al droep, man. Hier, prachtig mooi. Wat voor soort is dit, zeg?
4: Dit is de Sauvigny Cris.
3: Nog één keer.
4: Sauvigny Cris.
3: Ja, Drentse wijnsoort, die hebben we nog niet natuurlijk. Maar dit is een Franse druif en die groeit hier fantastisch.
4: Het is een Nederlandse druif.
3: Oh!
4: Ze worden geënt in Duitsland om in dit klimaat hier in het noorden het goed te kunnen doen.
3: Ja.
4: En deze druiven staan ook in half Zweden. Gewoon omdat ze goed tegen de kou kunnen.
3: Ja, en wat doet dat met de smaak van de wien? Want hij heeft wel een mooie, karakteristieke, volle wiensoort van.
4: Nou, ik vind deze meestal lekker een terraswijntje. Een lekker, nou, een rustig wijntje. Okay. Ik doe er ook geen suikers in, dus bij mij zijn het droge wijnen.
3: Ja.
4: We proberen alles natuurlijk mogelijk te houden.
3: Ja. Jij vertelde net al, want je hebt het ooit bij dit landgoed, zeg ik wel weer chateau, zeg. Ik voel me helemaal Ilja God hier, maar met je man kocht, nou, die leeft helaas niet meer, maar jullie zijn het samen begund.
4: Ja.
3: Ook zelf wijn maakt, produceert hier op de erf, maar dat is stopt, hè?
4: Ja, dat is omdat de productie te groot werd en dan moest je andere apparaten kopen. En we hebben gewoon gezegd, er moet gewoon door een professioneel iemand gedaan worden.
3: Ja.
4: Dus ja. Dan moet
3: dat
4: je...
3: Dat is al een investering.
4: Ja, zeker. Dat is een grote investering als je een eigen wijnmakerij hebt.
3: Moet ik bij het first, omdat dit allemaal zo mooi ambachtelijk droet zetten in een grote tonnen met de voeten erin, de trap.
4: Dat mag niet meer, vanwege de hygiëne.
3: Het mag ook niks meer.
4: Nee. We moeten ons regels aan de regels houden.
3: Roestvrijstaal, ketels.
4: Ja, zo. En deuren afgesloten, dat er geen andere dingen er weer binnenkomen. Dus je moet alles netjes houden.
3: Ja. Hey, en dan zag ik hier net iets op de grond liggen. Ik hoop dat ik er nog niet op ben gaan staan. Maar ik dacht, dit is een stuiterbal of knikker. Of zo, maar wat was dit nou? Jij noemde het...
4: een kerstpruim. Of een pruimkers.
3: Een pruimkers.
4: Ja, dat is weer een heel nieuw ras. Dus ik heb hier van alles en nog wat op het land. En ik probeer het uit. En dit is het eerste jaar dat we vruchten hebben ervan.
3: Heb je ze al geproefd?
4: Nee, nog niet. Ga je gang.
3: Kun je ze zo eten? Of,
4: dat weet ik niet.
3: Nou, dat weet ik ook niet.
4: Hij is nog heel hard.
3: Oeh. Ik denk dat hij nog even moet rijpen, eerlijk gezegd.
4: Een beetje zuur, maar hij is ook heel hard. Ja.
3: Zal ik hem daar in de bos gooien voor de vogels?
4: Ik denk dat de vogels ermee aan de haal gegaan zijn. Dat merk ik.
3: Ja.
4: Heel veel fruit, aalbesjes, alles wordt hier opgegeten door de vogels. En dat mag.
3: Ik hoop dat jullie wijn lekkerder smaakt dan de kerstpruim. Het is een beetje te vroeg voor, hè?
4: Ja, joh, hij had helemaal nog niet van de grond af gemogen.
3: Nou, ik bedoel eigenlijk voor de wijn, maar...
4: voor de wijn.
3: Ja, voor de wijn.
4: Nee, de wijn die mogen nog wel even hangen.
3: Dat, ja,
4: vorig jaar hebben we één ras al 6 september kunnen oogsten. En ik denk dan wel, als we nu naar de druiven gaan kijken, dat het wel oktober gaat worden.
3: Okay.
4: Ja.
3: En dan gaat er weer bij en dan met hoeveel man gooi je plukken?
4: 7.
3: 7 man?
4: Ja.
3: Je vertelt net in 1 dag, dan haal je de hele oogst binnen?
4: Ja, per ras, hè?
3: Ja.
4: Ja, nee, dan doen we gewoon, dan gaan we gewoon aan de gang. En we maken er altijd een gezellig feestje van.
3: Nou, de laatste wienvraag, de droom die hier nou straks hangt. Wanneer zit die in de fles en bent die, zeg maar, te drinken?
4: Ik heb nu de oogst van 2025 opgehaald bij de wijnmaker. Dus een halfjaartje. Drie kwart jaar.
3: Duurt nog even voor deze pruim kunnen.
4: Ja, ja, ja, ja. Ja,
3: het is een mooie handel en gezien het klimaat en het weer wordt het ook al beter hier geschikt in Nederland voor de wien.
4: Zeker. Ja, zeker. Gaat veel beter. Ja.
3: Hey, en de trekker heeft die zich een beetje goed geholpen dit weekend, maar die heeft hier overnacht.
4: Ja, die heeft zich prima gehouden. Iedereen vroeg er ook naar, wat is het, een mooie trekker? Ja. Leuke oude trekker. Ja, nee, die heeft het goed gedaan.
3: Nou, we zullen eens even kijken of het starten wil, Wim. Want wij moeten nog een hele route doen en ik geloof dat de reis naar Pezen toe gaat. En omdat het zo mooi weer is, heb ik dus een prachtige strohoed op. Die heb ik aan de kant van de A28 gevonden. Dit zal wel een overblijfsel wezen van de TT. Ik heb me die oppoetst. En deze hoed die gaat mee tegen de zon beschermen, hoop ik. En ja, de trekker koersen wij nou op pers aan. Dus ik zal zeggen, kijk met. En als je onderweg bent en je hoort dit en je hebt zin in een praatje of je wil ons een kop koffie aanbieden. Want jongens, wat snak ik naar een kop koffie. Doe dat vooral en dan zie je ons straks wel weer verschijnen.
0: Hartstikke goed. En je komt volgens mij nog een wieste vandaag, of niet?
3: Wat zei je weer?
0: Hier komen we nog in Wiesten vandaag, toch?
3: Ik kom ook nog in Wiesten, ja. Och. Oh, bliksem. Nou,
0: ja, dan ga ik
3: ben weet je te vinden.
0: Ik ga hem zwaaien. Mooi zo.
3: Helemaal goed.
0: Dat is echt saai.

2008 van hun album Gumball. Was dat de eerste single voor Room 11 en dat met Hey Hey Hey. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, samen met jou René Karst.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!
11: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: Maak Mia
1: kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: We gaan ons spel spelen, maar eerst Ger, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. Ja, TT-circuit, daar vindt het allemaal plaats. Natuurlijk, daar gebeurt natuurlijk de TT, maar daar gebeuren zoveel dingen. Ik rijd iedere ochtend er ook vlakbij langs. Ik zag alweer een plakkaat voor het Truckstarfestival wat
3: ja,
0: eraan zit te komen.
3: Dat zit er ook nog inderdaad aan te komen. En de TT zelf is natuurlijk ook nog niet eens zo heel lang geleden.
0: Nee, ja, toen was ik niet in het land, maar het schijnt ook nogal dat het warm was. En met TT-nacht ook nog dikke buien. Dat mensen moesten schuilen in parkeerkelders,
3: ja,
0: of garages en zo.
3: Ja, op dat festival natuurlijk optredens die niet door konden gaan. Onder meer van Hannah May,
0: okay,
3: en Danny Vera.
0: Ja, dat ging allemaal afgelast.
3: Ja, dat is toen afgelast.
0: Hmm. Nou ja, misschien kun je dan iets ingehalen, maar dan wel op het circuit zelf. Met de Classic GP. Ik moest altijd, het is Classic GP, niet de GP. Dat hoor ik voor me Edwin van Noord ook zeggen. Maar ja, het is de GP, hè, zo moet het uitspreken volgens mij.
3: De GP, ja.
0: De Grand Prix. Maar ja, dat is dan weer in het Engels.
3: Ja, of Frans.
0: Oh ja, kan ook nog. Ja.
3: Grand Prix.
0: Oké, in ieder geval zondag 30 augustus is dat. En het hele weekend trouwens, dan kun je dan met oude racewagens kun je gaan bewonderen. Of motoren, maar dan wordt het lekker geraced. En voor één van de winnaars hebben wij dan ook nog een bijzondere prijs.
3: Dat is echt een bijzondere prijs.
0: Met een helikopter. Ik heb nog nooit zo'n ding gezeten.
3: Nee.
0: Maar dat leek me ook wel een beetje eng ook nog wel.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja, maar ook wel heel leuk.
0: Ja, ook wel heel leuk, denk ik. Maar en dan het circuit gewoon helemaal van boven gaan bekijken voor twee personen. Nou, hartstikke mooi. Die gaat er vrijdagmiddag pas uit in de show van René. Dus dat duurt nog eventjes. Maar je kunt sowieso twee vrijkaarten winnen. En dat doen we op een bepaalde manier. Wij gaan namelijk voor ons spel ook de oudheid in. Om kans te maken moeten de luisteraars dus een oude artiest raden. Nou, luister hier maar eens even naar.
4: Geboren in Frankrijk als zoon van een Egyptische vader en een Poolse moeder, groeit hij uit tot een der bekendste artiesten van ons land. Als zanger, muzikant en acteur geniet hij grote populariteit. Daarnaast staat hij bekend om zijn voorliefde voor sterke drank, hetgeen hem geregeld in het nieuws brengt.
0: Oké. Sterke drank.
3: Sterke drank, ja. Er zijn wel meer artiesten die daarvan houden.
0: Ja.
3: Maar er zaten wel een paar andere goede aanwijzingen in.
0: Dat dacht ik wel inderdaad. Geboren in Frankrijk als zoon van een Egyptische vader en een Poolse moeder. Moet je volgens mij wel achter kunnen komen, hoor. Over welk artiest hebben we het hier? Kom maar door op 0592 33 1188. En wie weet maak jij kans op kaarten voor de Classic GP of zelfs die helikoptervlucht. Kom maar door.

0: mooiste exotische landen die komen voorbij. En de mooiste stranden natuurlijk. Kokomo was dat van de Beach Boys.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Sonja. Sonja, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar bel je vandaan, Sonja? Of mag ik zeggen, waar bel je weg?
3: Nou, je mag wel eens vragen.
0: Ja,
3: uit Achterste Erm.
0: Achterste Erm, hoe is het op Achterste Erm op dit moment?
3: Heel goed.
0: Ja?
3: Het is niet mistig meer, maar het was vanmorgen behoorlijk mistig.
0: Ja, de dag die komt een beetje rustig op gang volgens mij. Een beetje griesachtig, maar als die zon er één keer doorheen prikt, dan is het ook meteen lekker warm, hè?
3: Ja, ja. En dan begint het ook direct zo druk te worden, vind ik.
0: Ja.
3: Dat, ja.
0: Klopt.
3: Ja.
0: Is het wel jouw favoriete jaargetijde, dit, of...?
3: Ik vind de zomer vind ik wel lekker.
0: Ja,
3: ik kan er wel aardig goed in.
0: Ja, toch. Nou, kijk, dat scheelt me veel meer.
3: Liever dan de winter. Ik ben echt helemaal geen wintermens.
0: Nou, dan sluit ik me daar helemaal bij aan. Dus ik vind het voorjaar trouwens ook mooi als het allemaal dat jonge groen eruit komt. Maar als dan de eerste voorjaarszon en dan lekker buiten zitten met je gezicht in de zon. Oh, daar kan ik zo van genieten, hè?
3: Nou, ik net zo.
0: Heerlijk.
3: En dan als straks alles weer het land weer wat zwart wordt en zo. En dan proeven.

0: Als zanger, muzikant en acteur geniet hij grote populariteit. Daarnaast staat hij bekend om zijn voorliefde voor sterke drank, hetgeen hem geregeld in het nieuws brengt.
1: Wat bracht jou nou op het goede antwoord? Was dat over zijn vader, zijn moeder of zijn sterke drank? Waar ging het dan in dit geval om zo'n jaar?
2: Nou, eigenlijk alles bij elkaar en dan in mijn zoeken. Maar ik kwam bij op Ramse Shabby.
1: Echt, hè? Ja. Mooi zo. Hey, gefeliciteerd. Het was niet de meest lastige. Die van vanochtend, die was trouwens ook niet lastig. Vier jongens in Liverpool, nee. Denken van, nou ja, dat moet dan naast de Beatles al wezen. Dit was ja, al iets moeilijker.
2: Die had ik niet gehoord, maar dit, ja, nou, toen was ik er nog niet bij. Maar, nee.
1: Nou, maar je bent nu wel wakker, dus je hebt in ieder geval twee kaarten winnen voor 30 augustus aan het einde, de Classic GP. En wellicht ook nog een helikoptervlucht over het circuit, maar dat hoor je dan vrijdagmiddag.
2: Ja, is goed.
1: Mooi zo. Blijf nog even alleen, dan ga je wel de gegevens noteren en wens ik jou een fijne dag.
2: Oké, dankjewel.
1: Jo, dat zijn
2: jou. Hoi.
1: En natuurlijk ook muziek van de meester zelf. Dit is de Ramse
3: Shabby. Gefeliciteerd.
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: oplossing van ons spel. Ramse Shafi en zing, vecht, huil, bid, lach, werk. En bewonder natuurlijk de hele week nog kansen op kaarten voor die Classic GP. Of eventueel die helikoptervlucht. Ondertussen ligt er mijn telefoon even op. Gerrit, betekent dus dat er nieuws is uit Drenthe?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Want in het centrum van Meppel, daar woedt momenteel een grote uitslaande brand.

0: brand die is ontstaan in een pand aan de Woldstraat en die is overgeslagen naar meerdere woningen. De brand die is ontstaan in een meterkast, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe. En daarna is de brand overgeslagen naar meerdere bovengelegen woningen. Hmm. Hoeveel woningen er precies getroffen zijn, dat is nog niet bekend. En ook is er nog geen duidelijkheid over eventuele slachtoffers. Bij die brand komt veel rook vrij en daarom is ook een NL-alert verstuurd naar omwonenden met de oproep om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.
1: Oké, en ik zie inmiddels op onze website ook een paar foto's voorbij komen. Dus we houden het nieuws in ieder geval in de gaten. Zal ongetwijfeld nog vervolgd worden.
0: Ja, absoluut. Hopelijk straks onder controle, die brand.
1: Ja, zo snel mogelijk, liefst.

0: toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Man, man, man, ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze! Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl. Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Het is even voor half elf. Ga nu met het laatste nieuws uit de regio. Goedemorgen. In het centrum van Meppel woedt een grote uitslaande brand. Die brand is ontstaan in een pand aan de Woldstraat en overgeslagen naar meerdere woningen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe. De brand is ontstaan in een meterkast en daarna is het vuur overgeslagen naar meerdere bovengelegen woningen. Hoeveel woningen precies getroffen zijn, is niet bekend. En ook nog is het niet bekend hoeveel slachtoffers te gevallen zijn en of er ook daadwerkelijk slachtoffers te betreuren zijn. Bij die brand komt veel rook vrij en daarom is er een NL-alert verstuurd naar omwonenden met de oproep om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. De gemeente Hogeveen heeft een schuur bij een woning aan de Duivenslagstraat gesloten. In het pand vond de politie grote hoeveelheden softdrugs, hash en sigaretten. Volgens de gemeente waren de drugs en sigaretten bestemd voor de illegale handel. Of de politie iemand heeft aangehouden na de sluiting van het pand, dat is nog niet bekend. Op het Raadhuisplein in Emmen is gisteren een voetganger gewond geraakt na een botsing met een fatbiker. De voetganger is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De organisatie van de Drentse Fietsvierdaagse blikt tevreden terug op de afgelopen editie. Gistermiddag was de finish na 4 dagen fietsen. Harold Bos, penningmeester van de organisatie achter de Drentse Fietsvierdaagse, heeft gezien dat het evenement weer in de lift zit.
5: Ik heb alleen maar blije gezichten gezien. Een voorzichtige schatting is dat we toch wel 8000 fietsers hebben gehad. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de afgelopen jaren. Het gaat eigenlijk wat dat betreft de goede kant weer op.
4: Ja, het gaat de goede kant dus weer op met de Drentse Fietsvierdaagse. Nou, dit en veel meer, dat lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Mooi zo, dankjewel Ger. En straks eventueel nog even schakelen met collega Stefan, die op dit moment ook in Meppel is, dus maar daarover straks meer. Eerst het weer met Gert Voerman.
7: We beginnen nog her en der nog met bewolking, maar die lost op. En de rest van de dag is het droog, veel zon en oplopende temperaturen. 27 graden in het noordwesten, plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Met vanmiddag een matige wind uit de noordoostelijke richting. En vanavond en vannacht wisselend bewolkt en koelt het af tot een graad of 16.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terdezon.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

mooie zomerse klanken natuurlijk van Ottawan hier op je radio. En dat allemaal in Koffie en Keuvel. We zijn lekker tot 12 uur met ongelooflijk veel leuke onderwerpen. En natuurlijk ook de mooiste muziek die hier voorbij komt in het programma. En we proberen nog even contact op te nemen natuurlijk met Meppel. Want daar is op dit moment een grote brand. Daarover hoor je straks meer. Eerst de Jackson 5 op Radio Drenthe. Dit is I Want You Back.

0: tijd nog een hele kleine Michael Jackson, de Jackson 5, was dit. En dat met I Want You Back. Het is 20 minuten voor 11. En je hoorde inderdaad net ook al in het nieuwsoverzicht. In de Meppel op dit moment is een grote uitslaande brand. Een telefoon heb ik nu collega Stefan. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent op dit moment in Meppel, in de buurt daar. Wat zie je op dit moment?
1: Ik zie vooral heel veel rook op dit moment. De straat staat letterlijk vol met rook. Mm-hmm. En heel veel brandweer.
0: Ja, er was sprake van dat er om meerdere panden ging. Heb je al enig idee hoeveel panden het betreft?
1: Nee, geen idee. Ik kan het ook vanaf de voorkant van de straat niet zien. Want het schijnt echt, wat ik heb gezien, in ieder geval tussen twee straten in, zeg maar, aan de achterkant te zijn ontstaan. Mm-hmm. Dus aan de voorkant zie ik niks. Dus het zou echt van boven zou ik moeten zien. Maar dat kan ik op dit moment nog niks zeggen.
0: Oké, goed. Nou, de woordvoerder van de politie en brandweer, die zullen straks ongetwijfeld nog gaan spreken. Er is ook een L-alert, moeilijk woord, is er afgegeven in dit geval. En er wordt goed rekening mee gehouden door iedereen?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen hier te kijken. Maar je ruikt natuurlijk wel de enorme stank. Mm-hmm. Ja, ik heb net een bewoner gesproken die toevallig tegenover want het is ontstaan waarschijnlijk bij de slagerij in Meppel. En die woont daar dan tegenover. En die zegt, ja, ik was net even weg. Maar ja, mijn ramen, et cetera, staan nog wel allemaal open. Ja, er is natuurlijk nu een NL-alert gegeven. Dus die zou graag zijn ramen natuurlijk wel dicht willen hebben. Ja. Maar ja, verder, er komen veel mensen op af.
0: Ja, en we zien op dit moment de televisie ook even de foto's van de uitslaande brand. Het is een best een fikse brand, volgens mij.
1: Nou ja, wat ik er zelf van zie is alleen rook. Volgens mij toen ik heb wel een filmpje gezien van een orthopedist die er werkte, die wel echt grote vlammen liet zien. Mm-hmm. Maar die zie ik op dit moment gewoon niet.
0: Oké, nou mocht er nog meer nieuws zijn vandaar, dan horen we dat in ieder geval van jou. Dankjewel, Stefan.

0: een van de eerste solo-hits nadat hij uit de Commodores ging. Lionel Richie was dat en Running With The Night.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Het is de tweede week voor de Trekkertocht. En deze week, de hele week, Robert die op de box zit. En hij is inmiddels bij zijn eerste adres aankom. Ook trouwens even de mensen die aan het kicken ben, die denken van, hey, wij hebben altijd toch een dashcam in beeld. Nou, die moet nog even een klein slingertje hebben. Dus die gaan we straks wel even aanzetten. Dat komt allemaal goed. Maar eerst gewoon neem lekker de live beelden bij. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, er wordt drak aan werkt om ook die rijcamera voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk zonde als wij door dat prachtige Drenthe heen toert en er niks van te zien is. De eerste etappe die giet van Rune naar Pessen. Nou, Pessen daar hebben we nog niet gehaald, want onderweg naar Pessen stond Ellie met een kop koffie te zwijnen aan de kant van de weg. Nou, we hebben voordadelijk de trekker maar in de kant zet en zie hier een heerlijke bak koffie met een plakkoek. Inmiddels heeft de hond de plakkoek voor mij al te pakken, dus die ben kwiet. Maar ja, dat is even niet anders. We zijn gelukkig nog niet in Pers en de dag is nog niet om, dus dat scheelt. Maar ik kom even tussen jullie inzitten, Albert en Ellie, want jullie woont hier, geloof ik, niet, hè?
4: Nee, nee, het is het huis van mijn dochter en schoonzonen.
3: Ja, yeah. Nou, dat is helemaal niet een verveeld plek hier om te passen.
4: Nee, nee, nee, heerlijk.
3: Yeah.
4: Ja,
3: ben maar kon je zelf, hè?
4: Keep me.
3: Ook nog?
4: Ja, dus elke dag 3 eieren.
3: Ja. Yeah.
4: Maar goed, die eten we niet op, hè?
3: Oh, ik wou net zeggen, maar bij de eier al zat, maar dat...
5: Nee, een eier giet er altijd wel in, s'morgens.
3: Ja, ja. Morgen gebakken of gekookt? Of...
5: Oh, gekookt. Gekookt.
3: Om en om.
4: Ja, ja.
3: Dan verveelt het helemaal niet. Hé, hey, je was net met chauffeur Roel in een gesprek verzeild geraakt over muziek, geloof ik.
4: Ja, ja, ja. Ooit, ja, met dik 25 jaar bij de drumband op Rune Wolters speelt.
3: Ja. Yeah.
4: Dus ja, leuk.
3: Roel, je bent de chauffeur vandaag. Wat is je relatie tot de muziek?
6: Nou, ik ben voorzitter van de Stroomdalkapel.
3: Yeah.
6: Oud Zeegse.
3: Yeah.
6: Ja.
3: En jullie kennen elkaar ook? Of,
4: nee.
6: Nou, met de drumband hebben we niet zoveel van doen. Maar we hebben heel vaak gespeeld in Rune.
3: Yeah.
6: En we,
3: ja. In de poort, zeg je?
5: In de poort, ja. De poort. Ja, klopt.
3: Dus jullie hebben zonder de deur aan elkaar wel eens zien, misschien. Dat zal best kunnen.
4: Wel, waarschijnlijk wel,
3: is dat,
4: ja.
3: Toch een bizar klein provincie, hè, ja, als er op beeld komt.
4: Wel heel mooi, hè?
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: Ja. Hé, hey, maar je stond aan de weg met een kop koffie om aan de bieden weer was het lust. Er werden natuurlijk geen beelden erbij, maar jij dacht, die jongen die wil ik wel even over het mat hebben.
4: Ja, ik dacht, nou, als je zin aan koffie hebt, altijd welkom.
3: Altijd.
4: Altijd.
3: Ja. En echt het RTV Drenthe lustraar, want we hebben de speaker maar even uitzet, maar ja. Daar ga je hoes net al op staan.
4: Ja, ja, ja. Ja, vinden we heerlijk.
3: Hey, de eerste week, ja, dit is een beetje zelfbevlekking hoor, wat ik nou doe, maar hey, de eerste week van de trekker, dat ook volgt? Of
4: ja,
3: niet?
4: Een deel.
3: Ja.
4: Want de televisie hier, die werkt niet. Oh. Dus we kunnen
3: Je mist de trekker toch, maar jij mist voor jou iets nog veel belangrijker, hoor
5: ik. Ja, want ik heb voetbal eigenlijk wat te missen en zo. Hè. Dat, de ontvangst is hier niet erg joppie.
3: Nee.
5: Dat, nou ja, in plaats van voetbal kijk ik maar naar buiten gaan.
3: Nou ja, daar kun je ook van alles bij bedenken. Maar voetbal kijken, dat is in ieder geval iets wij geen doen.
5: Ja, maar s'nachts dan kon ik niet voor de les van Nederland wel, maar voor Argentinië en zo niet meer. Nee, nee.
3: Nee, want ik wil het Nederland leggen natuurlijk al een 10 uur en ook een favoriet. Die zegt nou, die mochten mij nou wel winnen.
5: Nou, Engeland mag wel. Ja, ja. Jawel, jawel.
3: Ik was voor de Belgen, maar die ben helaas.
5: Ja, die ben eruit, ja. Ja.
3: Wat jammer hoor, ik ben geen voetballer, maar.
5: Nee, dat klopt.
3: Ik had ze wel gun.
5: Ja, ik ook wel. Ja.
3: Engeland zeg
6: je? Engeland is mijn favoriet ook.
3: Waarom?
6: Nou, zomaar. Sympathie voor het land.
3: Ja. En daar komt de voetbal geloof ik ook vandaan, hè? De bakermat van voetbal wat dat betreft.
6: Zo gewoon een puur sympathie voor Engeland.
3: Ja. En Ellie, jij kijkt liever de trekker, toch?
4: Ja, dat kijk ik liever.
3: Ja, ik ook, hoor.
4: Ja.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen.
4: Ja.
3: Nou, wij gaan hier nog even rustig deur met koffie drinken, Wim. Ik hoop dat je inmiddels de technici bij RTV Drenthe bereid van hebt om de camera van de dashcam te maken. Je kunt wel zeggen dat het gestuiter tussen de weg net. Ik moet nog een beetje kalibreren qua snelheid. Wat goed giet, 22, 21 kilometer per uur. Als je er net tussen zit, dan bok je bijna van de bok af. Dus ja, dat bent spectaculaire beeld natuurlijk. Wij gaan hier rustig in de koffie drinken. Kijk of ik nog een plakkoek van Ellie kriegen kan, voordat de hond hem grep. En dan togen wij wieder op Pers aan. Dus mensen die oes opzoeken wilt, nou ja, dan wil oes erin. En dat dan niet.
0: Mooi zo. En er ligt voor je nog een 2-plank koek daar, dus dat komt allemaal goed. Ik zal er rap bij weten als ik u
3: was. Oh, nou, die hebt ook een arendsoog, hè? Onwies.
0: Echt, maar. Er is gesmeerd, we zijn van Gans en het is 1-8.

0: Poortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Poortman in Pessen of Assen.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in de piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Bob Marley en de Wailers hier op Radio Rente, dat met Could You Be Loved.
1: Wie keuvelt hier?
0: Toch nog even tijd om, Gerrit, wat nieuws te gaan bespreken. Want ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Het nieuws uit Meppel natuurlijk. Als, mochten daar nog ontwikkelingen zijn, dan zullen we die ongetwijfeld hier in de uitzending even meepikken. En natuurlijk ook nog de trekkertocht die op stap is. En ik zag net even, ze waren nog steeds op hetzelfde adres. Dus ja. voor de mensen in Pessen, het duurt nog eventjes.
2: Het duurt inderdaad nog eventjes. En als het goed is, dan hebben we straks ook beeld van Robert op de trekker. Als hij op pad gaat.
0: Ja.
2: Ja, die camera die zou inmiddels gefixt zijn, dus dat is goed nieuws.
0: Nou, mooi zo. Hey, het was natuurlijk afgelopen weekend weer, er werd weer wat gebald. Gisteravond niet. Dus ben je nog in een zwart gat terechtgekomen of niet?
2: Nou, ik had het wel met de eerste voetballoze dag. Ik dacht, hey, dat is toch wel een beetje gek. Ondanks dat ik lang niet alle wedstrijden kijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar toen dacht ik, hey, ja, nou opeens is er geen wedstrijd. Vond ik wel een beetje raar, maar inmiddels ben ik er waar gewend. En ja, er zijn nu niet zoveel wedstrijden meer natuurlijk. Je hebt nog twee halve finales.
0: Ja,
2: een troostfinale.
0: En
2: de finale, ja.
0: De klap op de vuurpijl nog eventjes.
2: Ja, en die tijden zijn wel wat beter. Want die beide halve finales morgen en woensdag worden die gespeeld. Die zijn om 9:00. De finale is ook om 9:00. Op zondag.
0: Ja.
2: Alleen die troostfinale die is dan weer om 11:00 op zaterdag.
0: Is ook niet belangrijk.
2: Nee, dat, als er dan één wedstrijd wat later moet beginnen, laat het dan inderdaad ook maar die troostfinale zijn.
0: Ja, ja. Daarom, ja. Hey, trouwens, over een aantal wedstrijden gesproken. Ik zag wel nog even het berichtje dat meneer Infantino alweer een nieuw idee had voor het eventuele volgende WK. We hebben nu voor het eerst 48 landen die meedoen. Hij wil naar 64, geloof ik, hè?
2: Hij wil direct doorpakken. Hij vindt het zo'n groot succes, dit WK. Hij denkt, het kan me niet lang en niet groot genoeg zijn. Dus ja. Nog meer landen erbij. Ja, zijn motivatie is dan dat eigenlijk elk land moet kunnen genieten.
0: Ja, de hele wereld moet mee kunnen doen.
2: Ja, waarom heb je dan nog kwalificatie?
0: Ga toch op. Ja, inderdaad, daar gaat het net om. Ja, je hebt een kwalificatie van tevoren. Je gaat met 5 landen, ga je in de pool. En de beste die wint. En de nummers 2 die gaan misschien nog een keer voor herkansing. En that's it.
2: Maar dan zit je straks in een pool van 5 en dan gaan de eerste 4 door.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Okay,
2: ja. Ja, en nee, bovendien dan gaat het WK dus nog langer duren. Nog meer wedstrijden. Terwijl spelers al klagen over overbelasting.
0: Ja, daarom. Nee, er is ook ander WK-nieuws, maar het heeft een iets andere orde in dit geval. Is namelijk in het land Peru. Er zijn honderden baby's, jawel, vernoemd naar de Noorse spits Haaland.
2: Dus daar lopen dan allemaal Erlings?
0: Erlings, nou, sterker nog, die ook gewoon de voornaam Haaland mag daar. Of Erling Haaland kan ook, maar dat mag daar. Ik wist niet, in Nederland mag je niet zomaar iedere naam aan een kind geven.
2: Nee, daar zijn wel regels voor.
0: Ja, dat wist ik niet. Dus ik denk, oh, je mag alles. En als je soms ook namen voorbij hoort komen, dan denk je van, inderdaad, alles mag ook. Maar
2: bij jouw ouders zullen ze niet moeilijk hebben gedaan.
0: Nee.
2: Dat
0: was gewoon Willem en het was Albert en het was Roelof. En dat was het dan wel weer. Ja,
2: het snel geval. Vinkje achtergezet. Maar,
0: ja. Maar in Peru mag dat dus. Je mag zelf weten welke voornaam je daar neemt. En dat mag ook een achternaam van iemand anders zijn. Dus het is wel opmerkelijk.
2: Ja, want waarom dan Peru? Dat daar zoveel. Zijn ze daar zo fan van Erling Haaland?
0: Het is ook een beetje een traditie. Daar. En niet alleen van Haaland. Er heten ongeveer 34.000 kinderen heten daar Neymar. Er zijn 3402 baby's die heten Messi. Maar er zijn ook heel veel Jamals, namelijk 1241. Cristiano Ronaldo, 1185, is ook populair. Mbappé is niet zo populair, die komt maar 238 keer voor.
2: Oké, ja, Mbappé als voornaam weet ik ook niet zo.
0: Nee, maar ja, je voornaam Cristiano Ronaldo.
2: Ja.
0: Hallo Cristiano Ronaldo, huppeldepup. Ja, het is een beetje raar.
2: Ja, ik kan me nog wel herinneren toen de glorietijden van Ajax. Daar moeten we wel ver terug.
0: Mm-hmm.
2: Natuurlijk hebben ze een aantal jaar geleden ook nog wel. Hebben ze het toen heel goed gedaan in de Champions League.
0: Ja.
2: Maar de laatste Champions League winst van 95. Kan ik me herinneren dat er toen. Want toen zat Jari Liedmanen
0: ook
2: in dat Ajax-team.
0: Ja.
2: Dat er toen heel veel Jari's.
0: Ja.
2: Geboren zijn.
0: En in de jaren 60 heel veel Sjaaks. En, en volgens mij is er ook wel een keer geweest, en nog steeds een populaire voetballer, heel veel Frenkies.
2: Frenkies?
0: Denk ik dat er ook wel veel Frenkies geworden zijn. Ah. Denk je ook niet?
2: Ja.
0: Ja. Nou, misschien ook wel een Mick erbij.
2: Ja.
0: Zou kunnen.
2: Ja.
0: Ja, Mick Jagger.
2: Ja.
0: Die hele voornaam mag je ook gebruiken. Tenminste, als je in Peru bent, mag dat wel.
2: Ja.
0: Dit zijn Rolling Stones op Radio Drenthe en In The Stars.

0: Zomerse klanken van de Gibson Brothers hier op Radio Rente. Dat met Que Será Mi Vida. Nou, je hebt het vanochtend al meegekregen. Op dit moment een Meppel is een uitslaande brand. Ik heb nu Stefan aan de telefoon aan de lijn weer. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo te horen sta je bij een brandweerauto, of niet?
1: Klopt, ik sta in de voorstraat. Je hebt waarschijnlijk is de brand ontstaan bij de slagerij. En daarachter heb je de voorstraat. Dat is een straatje met allemaal oude panden. En daar sta ik nu, want daar slaan de vlammen nu uit een woning. In ieder geval één woning, wat ik kan zien. Maar er zijn dikke zwarte rookwolken die de lucht in gaan hier in de straat.
0: Oké, wat dat betreft nog steeds ongeveer dezelfde situatie als drie kwartier geleden. Nu lees ik ook dat inmiddels ook een kinderdagverblijf ontruimd is.
1: Dat heb ik ook meegekregen. Er was dan al eerder sprake van dat we misschien zouden ontruimen. Er zijn niet heel veel kinderen, want het is zomervakantie. Maar ze zijn daar inderdaad wel aan het ontruimen. Want het ligt precies in de wind waar alle rook heen gaat.
0: Ja. Heb je inmiddels iemand ook van de brandweer of een of andere bevelvoerder gesproken?
1: Nee, nog helemaal niets. Nee. Maar je zegt wel, het ziet er hetzelfde uit als een kwartier geleden. Een kwartier geleden was hele lichte rook en nu is er weer hele donkere wolk. Het gaat de hele tijd af en aan met dan weer een felle brand. Dan lijkt het weer wat rustiger, dan weer fel, dan weer rustig. Zo lijkt het tenminste.
0: Oké, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat de brand onder controle is?
1: Nee, zeker niet. Nee, ze houden ook omliggende panden houden ze nat om te voorkomen dat het nog verder uitslaat. Naar andere woningen uitslaat.
0: Hou de boel in ieder geval voor ons in de gaten en wellicht dat we even na 12 uur nog even contact met je kunnen hebben.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, dankjewel Stefan.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Schat, schatje, ben je er nog?
4: Oh. Waarom maak je me wakker?
3: Ik hoor geen schaapjes.
4: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
3: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
7: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie. In Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
8: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
0: Het is krap aan 11:30. Tijd voor het nieuws uit de regio met Ger.
9: Goedemorgen. In het centrum van Meppel is vanochtend een grote uitslaande brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een pand aan de Woldstraat en overgeslagen naar andere woningen. Hoeveel woningen precies getroffen zijn, is niet bekend. En ook is nog niets bekend over eventuele slachtoffers. Veiligheidsregio Drenthe meldt dat kinderdagverblijf De Plataan in het centrum van Meppel wordt ontruimd. De kinderen worden opgevangen in een hotel. En bij de brand komt veel rook vrij. Daarom is vanochtend een NL-alert verstuurd naar omwonenden met de oproep ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. Zo'n 40 boeren hebben vannacht de toegang van in totaal 32 locaties in Nederland afgesloten, waaronder distributiecentra. Het was onder andere raak bij het distributiecentrum in Bijlen en bij een afvalverwerker in Wijster. Hekken bij de ingang werden dichtgezet met stalen kettingen en sloten. De acties zijn een reactie op de nieuwe stikstofplannen die landbouwminister Jamie van Essen vorige maand aankondigde. Veehouders vrezen dat strengere plannen voor velen het einde van hun bedrijf betekent. FC Emmen heeft Jack Cooper Love overgenomen van Burton Albion, een club uit het derde niveau van Engeland. De 24-jarige spits was daar op een zijspoor beland. Twee seizoenen geleden kwam hij nog uit voor de Graafschap en vorig jaar speelde hij 38 officiële wedstrijden op huurbasis voor Roda JC. Cooper Love heeft in Emmen een contract tot de zomer van 2028 getekend. En de organisatie van de Drentse Fietsvierdaagse blikt tevreden terug op de afgelopen editie. Gistermiddag was de finish. Harald Bos, penningmeester van de organisatie achter de Fietsvierdaagse, heeft gezien dat het evenement weer in de lift zit.
10: Ik heb alleen maar blije gezichten gezien. Een voorzichtige schatting is dat wij toch wel 8000 fietsers hebben gehad. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de afgelopen jaren. Het gaat eigenlijk wat dat betreft de goede kant weer op.
9: Dat zei penningmeester Harald Bos van de Drentse Fietsvierdaagse. Nou, dit en veel meer, dat lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Dankjewel, Ger. Het weer dan met Gert Voerman.
11: We beginnen nog her en der nog met bewolking, maar die lost op. En de rest van de dag is het droog, veel zon en oplopende temperaturen. 27 graden in het noordwesten, plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Met vanmiddag een matige wind uit de noordoostelijke richting. En vanavond en vannacht wisselend bewolkt en koelt het af tot een graad of 16.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From. Zo'n beetje om 7:07. Straks nog even schakelen met Robert, die lekker deze week met zijn trekker en wagen over de Drentse dreven dendert. Eens even kijken waar hij straks weer terechtgekomen is. Eerst de drie J's hier op Radio Drenthe. En als je haar ziet.

0: premiers. Dat met als je haar ziet.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Nou, in dit geval niet als je haar ziet, maar als je hem ziet. En dan vooral met die mooie trekker, met die aanhanger erachter. Dan denk je van, oké, ja, hij is er weer. De Trekkertocht 2026, de tweede week. En Robert die is net vanochtend begonnen. En er wordt inmiddels alweer redelijk wat sportief werk verricht daar volgens mij, of niet?
3: Ja, zeker weten. Wij zijn inmiddels aanbeland bij een woonzorggroep in Persen. Waar we nou bent. De hoed, die ben ik kwiet. Die was ik de eerste 100 kilometer. Of de eerste 100 meter is mij die al van het hoofd afwaaid. Dus daar moet ik nog wat voor verzinnen voor de zon. Als mensen daar nog tips voor hebben. Maar dan word ik lekker in het zonnige achter op de koor. Ja, Sjoels en Henk, die is nou weer met ingooien. Want ik heb een paar mensen bereid vinden om een potje te elkaar te gaan shooten voor een mooie prijs. Wat bent die prijs? Nou, ik weet niet of Aalde daar verantwoordelijk voor is. Beloppen ze met. Dan kunt Henk en Annie hem in shooten. Heepkien. Want achter op de koor zie je altijd hun een tas. En ach jongens, moet je eens kijken. Moet je eens kijken. Wat een prachtige prijzen. We hebben de echte originele RTV Drenthe Bartje sleutelgangers. Nou ja, daar moet je dus wat voor doen. En wat je ervoor moet doen, dat is ook een creatieve fonds van Aalde. Dat is met 10 brikken. En ook gaat hij 1 brik zien te kriegen. Hmm. Nou, en we gaan kijken of dat gaat lukken. Bij mij staat dus Henk en Annie. Jullie woont hier. Hoe lang woon je hier al, Henk?
4: Vanaf... Kijk, ik ben nu 91, ik was 83 toen ik woon.
3: Ja.
4: Toen heb ik een vrouw opgenomen, die was niet... Niet goed met. Ik kom dan hier aan de Berenstraat.
3: Ja.
4: Daar ben ik altijd boer geweest vanaf 73.
3: Ja, want aan je accenten horen kon je niet weg. En ik raadde net al even. Ik denk, nou, bij Amersfoort in de buurt. En je bent een van de boeren die uit Hoogland weggekocht is.
4: Nee. Oh. Nee. Ik ben net voor de tijd weggegaan.
3: Oh, zelf al?
4: Ja, het was met de kleindoor.
3: Ja.
4: En ik had 5 bunden Polderland, 9 kilometer van huis af.
3: Ja.
4: En dat was met de veul.
3: Ja.
4: En ik had altijd met Peter rijden. En ik heb een trekker gekocht omdat ik met Peert eigenlijk niet aankom. Maar dat gaat veel liever Peert houden.
3: Ja, hè? Wat is het voordeel van Peert ten opzichte van een trekker dan?
4: Ah, mooi. Ja, prachtig. Maar het zit bij ons in de hele familie. En mijn broers en mijn vader ook.
3: Yeah.
4: Allemaal peertenliefhebbers.
3: Nee, ik zeg je ook gewoon een vond Johnny met een trekker op pad. Maar gewoon met een peert en wagen op pad bespannen.
4: Ja, daar zou ik nog heel graag mee gaan.
3: Nou, daar spreken we af. Als weet volgend jaar redden een 3 weken met een peer en wagen de Drenthe te gewoon in hoofd.
4: 3 weken een hele
3: paar. Ja, dat wordt te gek misschien, maar 1 van de dagen dan.
4: Oh, ja.
3: Ik heb het voorstel.
4: Ik ben niet zo benauwd hoor.
3: Nee, dat had ik al dacht. Nou, zo stiet Annie, ben je ook al die boerinvest hier?
5: Nou, de eerste paar jaren ben ik boerinvest, maar later heb ik de wenningen beheerd. Ik ben als 24 jaar beheerderwest hier van de wenning.
3: Okay.
5: Dat kennen jullie zeker wel. Nou, daar heb ik heel veel lang gewerkt.
3: Nee, ook heel wat volkspreuken.
5: Ja, heel wat meer. Heel veel, ja.
3: Dat geloof ik wel. Hey, en hoe bent je sjoelkwaliteiten?
5: Nou... Ik heb het al die horen goed gekend, maar dit lukt me niet.
3: Je zegt, ik ben met een biljatter, hè?
5: Ik ben een... Ik ga bij biljatten, maar net als Joel, net zo min.
4: We biljatten samen.
3: Ja. Doe je dat voor het biljatten of voor de borrel? Of het,
4: Voor allebei,
3: ja. Ja, dat snap ik. Voor de gezelligheid. En is het gezellig of niet?
4: Ja, nou. Zeker zal het gezellig, joh.
3: Hé, maar wij kunnen erover praten, maar wij moeten maar eens even een keer... Wie wilde beginnen...
4: Nee?
3: Begin jij, Henk?
5: Oh,
3: we hebben
5: allemaal
3: donen. Oh, je hebt dat aan helemaal... We hebben het niet zien, dus het is niet gebeurd als we het niet zien hebben. Dus Henk, ik zal zeggen, probeer in ieder geval je heen te krieken met die brikken die jij hebt. En dan misschien zit er wat mooi prijsje voor je in. En dat is ook wel... En, oh, iets, ja, Aalde, diezelfde bak is wat stroef. Er moet wat maïzena op of bloem. Ja, het is... Ja, hij geleert niet mooi, hè?
5: Nee.
4: Hij moet... nooit geen moeite mee.
3: Het is naar de zand op zit. Misschien wel stof van de riet. We zijn vanmorgen wel over een zaandpad heen komen.
5: Ah, ja, jongen, het is dan mijn zaand ook.
3: Ja, ja dit... dit is nog niet... Dit ziet er goed voor jou, Annie, wat dat betreft. Oh, ja, kijk, nou giet erbij.
5: Nou, wat beter.
3: Ja! Nou, dat is al 1.
5: Ja, dat is 1.
3: Je hebt nog 4 brikken, dus het kan... Nou, ik zult gewoon... Oh, nee, je hebt nog 3. Het kan nog. Het kan nog. Ja!
5: Oh.
3: Bliksikaters. Nog 2. Ja,
5: oh,
3: nou, reken me goed. Ja.
5: Jeez.
3: Helaas, nou, 3 erin. Ik vind het hartstikke knap, Henk. Nou moet aan hier. Dan pakken we de brikken hem terug. Pakken we de brikken hem terug. Zo. We hebben natuurlijk allemaal het WK Sjoelen volgt voor niet al te lang geleden. Dus iedereen in Drenthe, die werd nou precies of met. En ik heb ook geleerd, je mag die brek nooit op dat houten plankje zetten, maar we doen net al gek bent.
4: Ja, ja.
3: Kijk eens, dit ja, giet nog niet heel goed.
4: Als je krijgt, kijk, dan kun je nog geen geit houden.
3: Nee, maar we hebben dit liep ook nergens op. We hebben de kar ook hartstikke scheef zet. Dus dat is ook, ze glieden. Laat je niet afleiden, Annie, want ze proberen je van vark af te holen.
5: Ja, ja.
3: Kijk, en dan heeft je, ja, dan heeft je donder al. Nou, ik vind het hartstikke knap. Je kreeg van mij gewoon een prijs. Ieder die dat op je neemt, maar hier, we zullen eens even in de tas grabbelen. Oh, nog wat hebt. Tuurlijk hebben we nog wat. Hartstikke idee. Echt, de verdrende badje, we zullen het nog even laten zien. Badje, sleutelhangers, een uniek item wat dat aangeeft. Kijk eens even. Moet je eens even kijken. Die heeft geen mens. Tenminste, bij mij weten niet. Dus ja. Oh, dat giet al. Ja, nou, het is, je bent van rubber, dus je kunt wat liever.
5: Ik had al op televisie die mooie poppen. Die toen dacht ik, oh, ik wil wat ik zo'n poppen die had.
3: Nou, dan heet die nou. En ik kun mooi in de huissleutel hangen of net gelijk wat.
4: Ik was even.
3: Oh, wil je ook nog even?
5: Wie wil troegine?
3: Nou, doe maar. Dan gaan we nog rustig even deur met Sjoen. Ja, bent hij toch. Hè? En als je er toch bent, dan kan het nog mooi even. Ben je een Sjoeler of
1: niet? Ja, nou, ja, een beetje.
3: Oké, okay, dat klinkt twijfelachtig.
1: Twijfelachtig, ja.
3: Het spel is dat je met 10 brikken in ieder vakje 1 moet zien te krijgen.
1: Oké.
3: Okay. Kan dat lukken?
1: Ligt er nog één in, hoor.
3: Ja, er ligt nog één in. Ik zal hem inpakken. Nou, Wim, ik denk dat wij hier nog niet weg zijn. Voorlopig. Wij moeten even spieken, hoor. Want ik moet nog naar Wieste toe. Ik moet nog naar Spier. We moeten nog naar Lee. En we moeten nog naar Dwingel. En het is 11:45. Dus erbij. Je hoort ons straks wel weer.
0: Gas op die lolly. Dank je.

0: De Steve Miller Band, dat met de Joker, bracht de klok op bijna 5 minuten voor 12. Oftewel het einde van deze koffie en keuvel. En in dit geval mag ik Ger nog even bedanken.
1: Nou, graag gedaan, Wim.
0: Nou, mooi zo. We zien elkaar deze week ongetwijfeld hier nog weer. De komende 3 dagen trouwens zit Dimitris even op deze plek. Dan hoor je mij even over een ander tijdstip hier op deze zender.
1: Dat is wel even wennen.
0: Ik mag uitslapen een paar dagen.
1: Dat dus, is dan wel weer lekker.
0: Tot slot Ricky Martin en Living La Vida Loca. Mooie dag.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.

0: laatste hits voor Fiona Wills. Deze Gonna Get Along Without You Now. Een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Het is maandag de 13e. Een grote brand in het centrum van Meppel. Heb je dat meegekregen? Vanochtend rond 1:10 kwam de melding binnen. Ontstaan in een pand aan de Woldstraat. En overgeslagen naar meerdere woningen en panden. De omgeving heeft een NL-alert gekregen. Met de oproep om ramen en deuren te sluiten. En ventilatie uit te zetten. Nou, zojuist is ook een nabijgelegen kinderdagverblijf. De Plantaan ontruimd. Onze verslaggever Stefan Klomp die is daar. En zometeen zoeken we even contact met Stefan. Kan hij even ons vertellen wat de laatste stand van zaken is. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Maar ja, die schade die zal echt enorm zijn. Je hoort er dus zometeen meer over. En je leest er ook meer over op onze site. Want wij hebben een live blog. Dus alle ontwikkelingen die melden we dan meteen op de site. rtvdrenthe.nl. Ja, en dan de trekkertocht van RTV Drenthe is in volle gang. Robert is vanochtend vertrokken vanuit Ruinen. En Dwingelo is de eindbestemming van vandaag. Mocht je mee willen kijken, dat kan natuurlijk ook. Hè. Druk TV Drenthe even aan. Dan zie je momenteel Robert op de knalrode trekker rijden. Ook met hem zoeken we natuurlijk wel zometeen contact. En mocht je in die omgeving wonen, tussen Ruinen en Dwingelo, en je weet iets leuks in die omgeving waar Robert echt even langs moet, even moet kijken, laat het ons dan even weten. App even 0592-331188. Wij hebben er zin in. En ik hoop jij ook. Ik heb heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Justin Timberlake zometeen. Maar eerst deze. Respect voor dialect. Zo is dat.

0: Lekkere zomerse muziek op Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht is in volle gang.
0: Oh, ik moet nog even wennen aan de jingles, begrijp ik. Ik ga er gewoon dwars doorheen. Ja, Robert rijdt in zijn knalrode trekker met aanhanger erachter, met strooibalen van Ruinen naar Dwingelo. En ik zei, als jij iets leuks weet waar hij even langs moet op die route, laat het ons even weten. App even of bel 0592-33-1188. Nou, we krijgen meerdere telefoontjes binnen. Dat vinden we hartstikke leuk. Ze zou Oespeelhoesje of Oespeelplekkie, ik weet het niet. Ik ben niet zo bekend in die omgeving. Zou hartstikke leuk zijn, een mevrouw die belde. We kregen nog een tip binnen waar je heel lekker kan eten. Ga ik natuurlijk ook doorgeven aan Robert. Dan kan die daar wellicht ook even langs. En nog veel meer leuke dingen. Dus laat het even weten. Wij geven het dan weer door aan Robert en de crew. En wie weet kan hij er even langs. Maar ook leuke dingen bijvoorbeeld in je achtertuin. Sommige mensen hebben fantastische kunstwerken in de tuin staan. Of hele bijzondere verzamelingen in de schuur. Kijk, zulke dingen, dat vinden we ook leuk. 0592 33 11 88. Kom maar door.

Tuurlijk, klaar op Radio Drenthe en My Love. Bijna 12:30. Ger Hensen praat je zo bij. Over al het nieuws uit de provincie. En onder andere over de brand in Meppel. Hè. Vanochtend ontstaan in de binnenstad van Meppel. Grote brand, uitslaande brand ook. En net is ook de voorstraat uit voorzorg daar ontruimd. Zometeen meer erover.

0: Seal and kiss from a rose. Ik weet het, het is bijna 12:30, maar ik ben zo benieuwd waar die is.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting. Dus heel even contact met Robert. Roberto, waar sta jij?
2: Ja, ik houd kort. We bent in Driebe. We bent van Pers op Driebe aanreden. Het is nog wel een rit van een kilometer of 9. Het is nog even balanceerd tussen de 20 en de 24 kilometer per uur. Voor het gestuiter van de trekker. Zich in vering en alleen in het zadel. Ja, en we blieft hier nog wel even Pies Fuddo en Wieste toe gehad. Dus dat er nou nog mensen bent die denken, oh, in de buurt van Driebe, daar willen we ze wel even spreken. Nou, Driebe is niet zo groot, sukkels op. Je kunt ons herkennen. Een grote, rode trekker.
0: Het is niet te missen, jongens. Oké, allemaal op naar Roberto. De Trekkertocht. De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: 12:30 is het, het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
7: Goedemiddag. Het dak van het pand waar vanochtend in het centrum van Meppel een grote uitslaande brand is uitgebroken, is naar beneden gekomen. En dat maakt het voor de brandweer moeilijk om te blussen. De brand ontstond in een pand aan de Woldstraat en is ook overgeslagen naar andere woningen. De veiligheidsregio Drenthe meldt dat kinderdagverblijf De Plataan in het centrum van Meppel wordt ontruimd. Kinderen worden opgevangen in een hotel. En ook de bibliotheek in hetzelfde pand aan de Vledderstraat is ontruimd. En dat geldt ook voor de Voorstraat. Die straat ligt parallel aan de Woldstraat waar de brand uitbrak. Zo'n 40 boeren hebben vannacht de toegang van in totaal 32 locaties in Nederland afgesloten, waaronder distributiecentra. Het was onder andere raak bij het distributiecentrum in Bijlen en bij een afvalverwerker in Wijster. Hekken bij de ingang werden dichtgezet met stalen kettingen en sloten. De acties zijn een reactie op de nieuwe stikstofplannen die landbouwminister Jamie van Essen vorige maand aankondigde. Veehouders vrezen dat de strengere plannen voor velen het einde van hun bedrijf betekent. En FC Emmen heeft Jack Cooper Love overgenomen van Burton Albion, een club uit het derde niveau van Engeland. De spits van 24 jaar was daar op een zijspoor beland. Twee seizoenen geleden kwam hij nog op huurbasis uit voor de Graafschap. En vorig jaar speelde hij eveneens op huurbasis voor Roda JC. Cooper Love heeft in Emmen een contract tot de zomer van 2028 getekend. Nou, dit en veel meer, waaronder ook een live blog over die uitslaande brand in Meppel. Dat lees je op onze website, rtvdrenthe.nl en ook in de app.
0: Ger, dankjewel. Gaan we nog even naar het weer. Wat kunnen we allemaal nog verwachten vandaag en de komende dagen? Gert Voorman, goedemiddag.
8: Goedemiddag Anouk.
0: Nou, brand maar los.
8: Ja, brand maar los. De zon brandt er in ieder geval op los. Het is droog en zonnig in de provincie. De bewolking is verdwenen. En die temperaturen, ja, ruim 20 graden. Bijvoorbeeld Holstolzel op 23,2. Kleindijk 21,5. Heiken zat net op 22,9. Paterswolde zag ik met 23,8. En vanmiddag uiteindelijk zo'n 26,27 graden in het noordwesten. 28, misschien lokaal 29 graden in het zuidoosten. Prachtige middag wat mij betreft met een matige noordoostenwind. En vanavond nog lang warm. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 16. Het is wisselend bewolkt. Boven Duitsland zit een zwak storing in de bovenlucht. Er ontstaat een enkele bui. Er is een kleine kans dat zo'n bui richting Drenthe gaat. Het zou heel lokaal kunnen, maar op de meeste plaatsen droog. Met vannacht een zwakke tot matige noordoostenwind. En morgen gaan we op herhaling. Opnieuw veel zon. Wat veldjes hoge bewolking. Misschien een paar stapelwolken. Blijft droog. Ik denk een graadje erbij. 28, 29 graden. Misschien lokaal 30 graden. graden. Met een matige wind uit noordoostelijke wind, richting. Kortom, weer twee hele mooie dagen die we te pakken hebben.
0: En na die twee zet het ook voort, of niet?
8: Ja, voorlopig nog wel hoor. Woensdag en donderdag volop zon. Mooie temperaturen. Woensdag vergelijkbaar met morgen 28, 29 graden. Donderdag denk ik op meer plaatsen tropische temperaturen van rond de 30 graden. Droog, misschien donderdagavond een enkele bui. En vrijdag zie je een storing komen vanuit Frankrijk. Er zal plaatselijke bui kunnen vallen. Maar we moeten nog zien hoe dat precies gaat uitvallen. Want er zijn ook al aanwijzingen dat het weekend weer een nieuw hoogtegebied gaat uitbreiden. Dan is het wel een stuk frisser. Maar dat het droge weer dan in grotlijnen wel doorgaat.
0: Oké, dankjewel en fijne dag Gert. Doei.
8: Zelfde.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Anouk in de middag.

0: sea and sing our own song.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting. Even voor 1:30 meldde Robert zich vanuit Drijber en zei, ja, wij blijven hier nog wel even staan. Kom maar even langs als je wat leuks te melden hebt. Nou, honing ben jij, Robert, want inmiddels heb je mensen bij je staan.
2: Ja, wij hadden het nog niet gezegd, wij hadden het nog niet opgehangen. Nee, ze was nog niet west. Of daar kwam Theo aanrijden met een gigantische vrachtwagen. Met op die gigantische vrachtwagen een even zo grote caravan. En Theo die zei dan tegen mij, oh, dit is maar een kleintje. Wij doen nog een veel groter werk. Maar jij had de radio aan staan, Theo, en je hoorde ons hier staan. En jij dacht, nou, die jongens die moet ik maar eens even uit de brand helpen.
3: Ja, ja. Ja, natuurlijk moet je die uit de brand helpen. Ja. Kijk, want ja, als je niks te doen hebt, dat is ook niks.
2: Nee, dat is ook helemaal waar.
3: Kijk, en er komt dus een chauffeur hier langs en die denkt van, hey, waar is iedereen?
4: Ja.
3: Ja. Dus ja, dan moet je toch stoppen en zeggen van nou...
2: Wil jij ons op een zender aanstaan?
3: Nou, ja.
2: Jij had ons aanstaan op, in de truck?
3: In de truck.
2: Ja.
3: Even, meestal heb ik hem altijd op Drenthe staan, dus dat is...
2: En kijk, zo hoort we
3: televisie net zo. Ik mag het graag op televisie. Ik zou hem thuis komen. En meestal heb je dan een drukke dag gehad. En dan hoor je lekker bij hem zitten. Potje bier erbij, televisie hem aan. En hem kijken of wat er op Drenthe te zien is.
4: Precies.
3: Ik mag er graag in naar kijken. En kijken van denken van nou. En weten waar jullie langs gaan natuurlijk.
2: Ja. Nou, en zo treffen we elkaar hier midden in het klappende hart. Durf ik wel te zeggen van Drijber, wat op dit moment iets minder klapt. Het is hier vrij rustig. Ja. Hé, maar je hebt achter op je trailer een gigantische caravan. En je zegt zelf, nou, het is maar een kleintje. Ja. Maar je doet nog wel veel groter. Wat is de grootste die je ooit vervoerd hebt?
3: Ja, nou, de grootste die was, in kijk, 5 meter, ja, 5,5 meter.
2: Ja, breed.
3: En breed, ja, breed.
2: Ja, precies.
3: En dan ben je hoog, ben je, nou, 34.
2: Maar dan kun je niet zo snel even rustig hier over straat.
3: Nee, dat kun je niet maken, dat kun je niet maken. Maar goed, daar houd je er zelf wel over en dat moet toch allemaal s'nachts gebeuren.
2: En dan heb je een voor- en achterbegeleiding en auto's met lampen
3: strand. En,
2: precies. Dus, moet de boom nog aan de kade, moeten ze nog aan de zietkade? Nou, dat...
3: meestal valt het nog wel mee.
2: Okay.
3: Kijk, er zijn wel dingen dat hij dat van tevoren, maar meestal valt het wel mee.
2: Ja. Hey, dit is al een klassieker, hè? Want ik zei, nou, ja, Willoughby, we mochten eigenlijk geen reclame maken, maar ik noem het toch even. Want ik denk niet dat men nou massaal naar dit bedrijf gaat om een caravan te bestellen. Het is een Amerikaans bedrijf, Imperial House, stiet erop. En waar komt dit nou fort? Wat gaat er met het gebeuren?
3: Deze die gaat, die komt hier van de camping Otterberg af.
2: Ja.
3: En die breng ik naar de zaak op Alteveer. En ja, goed, dan wordt die schoongemaakt en van binnen helemaal schoongemaakt en opgeknapt. En dan komt er vast wel een volgende klant die denkt van, hé, ik ga bouwen. Het is wel makkelijk zo'n ding.
2: Ja, precies, want dit is een mooie, tijdelijke woning. Er zit een slaapkamer in, een badkamer. Ben je er ook in west, of niet?
3: Ik ben er nog niet in geweest, want de geur is niet zo...
2: Nee, hè? Nee. Zullen we ze in ruiken?
4: Oh, jee.
2: Och, doe liever. Ja, dit is heftig. Ik weet niet wat voor crystal meth laboratorium hierin. Och, doe liever. Nou, doe gewoon de deur weer dicht. En ja, hier uitgedonden van de trekkertocht dus. Nou, is te hopen dat deze wagen er langs kan. Oh, dit is een begaafde chauffeur. Die, net als wij, ook een karretje achter de auto heeft hangen. Of achter de auto, achter de trekker heeft hangen. Iets groter karretje. Iets meer stroopakken dan wat wij erop hebben. Ik geloof dat wij er 3 op hebben liggen. En dit is een man van 100. Ah, dit is, je start toch in van de king. Dit vind ik knap, hè? Want ik loop zo wat te martel met die trekker. En zo'n man met een gigantische combinatie, die stuurde me zo langs. Dit is toch jaloersmakend, hè? Dat je zulke begaafde chauffeurs hebt in de provincie.
3: Ja. Je moet me graag nog een klein beetje helpen.
2: Ja, vind ik ook. Maar je hebt er wel zo'n neerzet, dat is zo'n grote trekker, dat is alsof ze nog helemaal langs kan. Dus dat vind ik knap.
3: Ja, nou, je gaat gewoon kijken en dan denk je van nou, één aanwijzingen geven. En als je aanwijzingen geeft en ze kijken goed naar je, nou, dan lukt het 9 van de 10 keer ook wel.
2: Precies, nou, en dat zo doe je het samen met elkaar natuurlijk.
3: Ja, zo moet je toch samen.
2: Door agrarisch Drenthe.
3: Ja.
2: Heel tien natuurlijk. Hey, maar dit ding krijgt dus een prachtige nieuwe bestemming. Ik ben beneden hoe ze dit helemaal schoon gaat maken. Dan moeten jullie op een zaak doen.
3: Ja, dat gaat op, dat gebeurt op de zaak.
2: Moeten we handschoen bij aan hem, denk ik.
3: Ah, ik denk het wel. Van...
2: Regenpak. Moet jij dat doen of niet?
3: Nee.
2: Oh, gelukkig
3: niet.
2: Oh, dat scheelt dan alweer. Wij gaan de combinatie is even richting Wiester sturen voorzichtig aan. Mag ik jou bedanken voor dit fijne gesprek. Ja, en leuk om hem dit even te zien. Zo, dit is een prachtige klassieke caravan. Je zegt al, het is een... kwaliteitsding.
3: Ja, het is nou wel goed, hoor.
2: Ja, precies. En die krijgen een mooi nieuw leven. Oh, hier, er komt een volgende alweer aan. Wat denk je? Kan die er langs of niet?
3: Die kan er langs.
2: Oh, dit is echt werkelijk waar. Op millimeter werk, millimeter werk.
1: Ik zal hem wel even helpen.
2: Ja, jij stuurde me langs. Nou, dan ga ik gewoon naar de kant. Voordat, ja, dit is... Dit is een ander soort trekker weer. Ja. Ja, dit is dat mooie aan agrarisch Drenthe. Hè. Hier de baalden klem voor op de verrijker. Gigantische kar. Ja, en deze man die komt er ook aanrijden met een zelfverzekerheid van... Oh, ik stuur hem er wel even deur. Handje onder de kin. Niks aan de hand. Hij kijkt eens even en denkt, ja hoor, dat gaat mij wel lukken. Er wordt weinig vaart geminderd. En... Oh, toch even. Ja, hij kijkt nog even achter hem met een oranje zonnebril. Dat is geen Edwin Drenthe zonnebril. En hij stuurt hem er langs en dit gaat. Ja, fantastisch. Ik zal even naar de zijkant kijken. Maar volgens mij... Ach, jongens, er kan nog wel nou door langs. Naast. Hij houdt nog stil, maar voor mij heeft dat te maken met dat Theo hem vraagt. Door hem kletst. Nou, toen maar. Ik denk dat wij richting Wiester aan gehad. Als er nog mensen zijn die dit deur die denken, nou, we hebben nog een leuk onderwerp. We komen uit Wiester of omgeving, zoek ons daarop. Vanuit Wiester giet de reis naar Spier. En vanuit Spier naar Lee. En vanuit Lee naar Dwingel. Dus we hebben de hele middag nog door de provincie.
4: Wou net zeggen, straks. Weet jij wel allemaal wat je zegt? Want je hebt maar tot 3 uur de tijd, hè?
2: Ja, ik ben hopeloos achter in de tijd. Ik heb het in de gaten, ja. Maar goed, we doen ons best. Meer kunnen we niet doen, zo simpel is het ook.
4: Leuke dingen in Wijster. Kom maar door. 0592-3311-88. Je kan ons appen en bellen. En dan geven wij het weer door aan Robert.

De laatste stand van zaken in Meppel, de grote brand in Meppel, dat hoor je zometeen hier op Radio Drenthe. Maar je leest er ook alles over op onze website, rtvdrenthe.nl. Dit is Amy MacDonald.

0: Amy MacDonald en This is the Life. Laatste stand van zaken in Meppel bij de brand.
1: Ja, het verkeer moet rekening houden met de omleidingen in het centrum van Meppel. Want ja, de brandweer is met mannenmacht bezig om het vuur te bestrijden. En om aan voldoende bluswater te komen, zijn in het centrum is daar een netwerk van slangen aangelegd. Ja, automobilisten in het centrum die kunnen daardoor niet overal langs. De lokale burgemeester van Meppel, Robin van Ulsen, die heeft ook gereageerd op de grote brand. Hij laat weten dat de brand een grote impact heeft op de binnenstad. De plek van de brand is voor velen een herkenbare plek in onze stad, zegt hij. Hij laat ook weten dat zijn gedachten in de eerste plaats uitgaan naar de eigenaren en bewoners van de getroffen woningen en panden. En de ontruiming van cultureel centrum De Plataan in de nabijgelegen Vledderstraat is vlot verlopen. Dat zegt de beheerder Marlies Stierman. In het centrum zit onder meer een kinderdagverblijf, een inloophuis voor ouderen en een bibliotheek. Ook de ouderen in het inloophuis die zijn snel teruggekeerd naar een woonplek. En de bibliotheek die stond op het punt om open te gaan, maar die is door de ontruimingsplicht gesloten gebleven.
0: Zometeen na 1 meer hierover.

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als
4: Pierre. Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
14: Verwennen?
13: dit comfort heb ik verdiend, hè?
14: Waarmee?
13: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
14: Ja, ik voel hem.
15: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag met Anouk.

0: Blue Heart. Het is 7:07. We gaan gauw naar het centrum van Meppel. Verslaggever Stefan Klomp is daar ook. Hoe is de situatie nu?
1: Ze zijn nog steeds druk aan het blussen en de brand is ook nog steeds niet onder controle, heb ik zojuist gehoord.
0: Hoe groot is het?
1: Het is een hele grote brand, want alle straten eromheen staan vol met brandweerauto's uit de grote omgeving. Op dit moment is er geen grote zwarte rookwolk te zien. Er komt nog steeds rook uit het pand. Maar de echte grote zwarte rookwolk die is in ieder geval weg, maar het brandt nog steeds.
0: Ja, ik neem aan dat de omgeving is afgezet, maar er zijn ook geluiden dat je nog wel in het centrum kan komen. Hoe ver kan je nog komen dan?
1: Kijk, dus deze slager zit eigenlijk net uit het echte centrum. Het is een bijstraat van het centrum. Dus de winkels in het centrum zelf, de meeste zullen wel open zijn. Alleen de winkels die in deze straat van de slager zijn, dan heb je het over een orthopedist, er zit een supermarkt, Ecoplaats tegenover, je hebt een elektrowinkel en een paar afhaalrestaurants. Die zijn allemaal dicht. Ja. Maar de winkels in het echte centrum, daar kun je nog wel terecht.
0: Ja, en voor zover jij kan zien, hoeveel panden zijn bij deze brand betrokken?
1: Het gaat vooralsnog om één pand, de slagerij zelf. Of beter gezegd, aan de achterkant het magazijn en de meterkast waar de brand is ontstaan. Daar is de brand ontstaan. Nou, toen is dat heel groot geworden. Volgens mij is het dak inderdaad daar ingestort. Maar omliggende panden zijn tot dusver gespaard gebleven. Mm-hmm. Wordt natuurlijk wel allemaal nat gehouden om te voorkomen dat het er aan naartoe slaat. Mm-hmm. Maar het lijkt erop dat het voorlopig alleen de slagerij zelf is. Wel is er ook overlast in de panden ernaast.
0: Ja, er is ook nog wat onduidelijkheid over eventuele gewonden. Weet jij daar meer van?
1: Volgens mij is helemaal niemand gewond geraakt, wat ik heb gehoord. Of er moeten wat mensen rook hebben ingeademd, maar dat weet ik niet.
0: Nee, jij hebt mensen daar gesproken. Wanneer verwachten ze het brandmeester te hebben?
1: Dat weten ze ook niet. Nee? Ze zijn nog druk bezig. Nee, nu komt er weer iets meer rook uit, zie ik de bovenuit. Aan de voorkant druppelt er allemaal water of stroomt er gewoon allemaal water het pand uit. En achter, daar waren echt nog wel uitslaande vlammen. Dus dat zal echt nog wel een tijdje duren. Vooral ook omdat het is lastig blussen. Het is in het midden van het centrum. Je hebt smalle straatjes, oude panden. En het is niet zo dat aan de kant van de weg de brand is. Het is echt in het midden tussen twee straten in. Dus ja, dan kom je alleen met hoogwerkers, kom je daar.
0: Mm-hmm. En daar zijn ze nu mee bezig. Jij houdt ons op de hoogte. Bedankt voor nu. Dankjewel, Stefan. Ja, precies.

Wat een hitmachine is die man gewoon, hè? Danny Vera en Try Again. Vanwege de grote brand in Meppel en natuurlijk de trekkentocht, waar we zometeen weer contact mee zoeken. Robert is onderweg. Doen we vandaag even geen slingerplaat, oké?

komt een nieuwe serie, een nieuwe reality show van Frans Bauer en de Zijnen. De Bauers, een nieuwe fase. Eind augustus begint het. Dit is Madonna, Into the Groove.

vandaag zal zij ook een van de artiesten zijn, hè? Die tijdens de finale van het WK voetbal gaat zingen, samen met Justin Bieber onder andere. Het is bijna 2:30. Ger staat er alweer klaar voor. Praat je bij over het laatste nieuws uit de provincie. Natuurlijk over die grote brand in Meppel. Waar je ook meer over leest op de site rtvdrenthe.nl.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
7: Goedemiddag. De brand in het centrum van Meppel is nog altijd niet volledig geblust. Van het pand is het dak naar beneden gekomen en dat maakt het voor de brandweer moeilijk om te blussen. De brand ontstond in een pand aan de Woldstraat. En door de brand moet het pand, slagerij, als verloren worden beschouwd. Meerdere andere panden zijn ontruimd, zoals cultureel centrum De Plataan. In dat centrum zitten onder meer een kinderdagverblijf, een inloophuis voor ouderen en een bibliotheek. Volgens verslaggever Stefan Klomp heeft het er alle schijn van dat het vuur niet is overgegaan. Slagen naar de naastgelegen panden.
8: Het gaat vooral om één pand, de slagerij zelf. Of beter gezegd, aan de achterkant het magazijn en de meterkast waar de brand is ontstaan. Toen is dat heel groot geworden. Volgens mij is het dak inderdaad daar ingestort. Maar omliggende panden zijn tot dusver gespaard gebleven. Er wordt natuurlijk wel allemaal nat geschouwen om te voorkomen dat het er aan naartoe slaat.
7: Zo'n 40 boeren hebben vannacht de toegang van in totaal 32 locaties in Nederland afgesloten, waaronder distributiecentra. Het was onder andere raak bij het distributiecentrum in Bijlen en bij een afvalverwerker in Bijster. Hekken bij de ingang werden dichtgezet met stalen kettingen en sloten. De acties zijn een reactie op de nieuwe stikstofplannen die landbouwminister Jamie Van Essen vorige maand aankondigde. En veehouders die vrezen dat de strengere plannen voor velen het einde van hun bedrijf betekent. En FCM heeft Jack Cooper Love overgenomen van Burton Albion. Dat is een club uit het derde niveau van Engeland. De spits van 24 was daar op een zijspoor beland. Twee seizoenen geleden kwam hij op huurbasis uit voor de Graafschap. En vorig jaar speelde hij eveneens op huurbasis voor Roda JC. Cooper Love heeft in Emmen een contract tot medio 2028 getekend. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Ja, dankjewel. Het weer krijg je vandaag van Gert Voerman.
9: Vanmiddag is er veel zon, het blijft droog en mooie temperaturen. 27 graden noordoosten van de provincie, 28, 29 lokaal in het zuiden. En er staat een matige noordoostenwind en ook vanavond aangenaam warm. En vannacht koelt het af tot een graad of 16. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft nog wel op de meeste plaatsen droog.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer van minder. Simpel.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom?
1: Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Cheese and You Should Be Dancing. Zometeen gaan we schakelen met Robert, die natuurlijk bezig is met de trekkertocht. En volgens de laatste berichten, ja, denk ik dat hij in Wijster is aangekomen. Maar eerst gaan we naar de brand in het centrum van Meppel, want dat woedt nog altijd, vanochtend vroeg ontstaan. En deze jonge man, die woont vlakbij en sprak met verslaggever Stefan Klomp.
1: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit. En toen ging ik eerst naar buiten, toen stond er nog geen brandweer, zeg maar. En toen zag ik een dikke steekvlam bij de Lantinga slager. En toen kwam daar brandweer aan, daar nog meer. En toen moest ik alles, toen kreeg ik een noodmelding, gewoon een Meppel. En ja, nu sta ik hier al een anderhalf uur te kijken, ja.
2: Dat ik dacht, in eerste instantie, ik hoor een politieauto en ik kijk. Ik zie dat het afgezet wordt en ik zie de mensen bij Lantinga naar buiten komen. Of, ja, butcherie. En ik denk, nou, wat doen een oefening of zo? Maar toen zag ik in één keer die vreselijke rookpluim. Dat klopt. Maar ja, toen hoorde ik dus de brandweer allemaal links, rechts. Nou, dan sta je toch alleen maar gek te kijken. Als het zo uit de klauwen gaat lopen, kun je wel zeggen. Dus de angst had ik wel zoiets. De ramen dicht. De wind is steil op ons. Dus dan kun je die roosters beter afsluiten. Maar gewoon het idee dat dat zo erg was. En alles is nauw, die straatjes, om erin te komen. Nou, hier was gelukkig wat ruimte. Maar ja, hoe het er verder uitziet, ik heb geen idee. Ik weet alleen dat ik verschrikkelijk medelijden heb met die mensen die dat overkomt. Het is echt drama.
0: Nou, en dat is het. En naar verluidt zou de eigenaar van de slagerij zelf op vakantie zijn in Spanje nu. Ja, meer over deze brand, je leest erover op onze site rtvdrenthe.nl.

0: Radio Drenthe en Too Late for Goodbyes.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Vanochtend vertrokken vanuit Ruinen. En het is de bedoeling dat hij op de trekker even voor drieën Dwingelo binnenrijdt. Gaat dat lukken, Robert? Goedemiddag.
3: Nou, dat is een vraag die ik mezelf in de weg ook al een aantal keer gesteld heb. En ik vraag me ook af hoe Alder Oosterhuis dat dan heeft met veerbericht en lunchen. Weet ik wat allemaal binnen de tien die er verstiet. Ik spreek hem op de telefoon. Het is 2:15 en we zijn nog maar half weg. Dus ik weet niet hoe dit allemaal giet lukt. Maar ik denk dat wij spier overslaan zal niet lukken. Want we moeten deur. En als er aan mensen aan de straat staat, domineert in spier, dan zullen we echt wel even stoppen. Maar anders dan denk ik dat we voorzichtig op Leebroek aantogen moet. En vervolgens, of Leebroek, Lee, sorry, vervolgens een Dwingel uit te komen, de eindbestemming. Maar goed, Wiester, daar kon natuurlijk niet zomaar doorheen knappen. Aangezien Wim Boer daar woont en wij dan als Mark de Baarten vreselijk afkriegt als wij Wiester niet op elkaar zetten. Nou kan ik Wiester niet op elkaar zetten, maar bij mij is dat twee, mag ik Wichter zeggen? Ja, oh, gelukkig, twee Wichter. En die kunt dat wel, want je kwam direct al naar ons toe en zegt, nou jongens, moet je koffie hebben. Dus de gastvrijheid hier, dat is al fantastisch. Stel jezelf even voor.
4: Hi, ik ben Tilly Zemwa en ik woon nu 10 jaar in Wijster. Ja. Met heel veel plezier.
3: Met heel veel plezier, hè?
4: Ja, zeker. Ja.
3: Vanuit waar ben je kom wonen?
4: Vanuit Bijlen. Okay. Dus het was wel in de buurt.
3: En maar was dat een vooruitgang of een achteruitgang? Hoe sta je dat ding over?
4: Eigenlijk wel vooruitgang.
3: Ja? Ja. Wat voor zijn dorp is Wiester?
4: Heel gezellig. Iedereen met elkaar. Wij woonden hier nog maar net en we hadden een barbecue. Nou, als je jezelf erbij geeft, dan gaat het helemaal goed.
3: Ja. Ja. Je hebt nog niet zoiets dat je denkt, nou, een dorpje verder is, kijk wat daar gebeurt.
4: Nee, zeker niet. Nee.
3: Je gooit die niet weer weg.
4: Is niet de bedoeling.
3: Nee. Ik doe nooit hoe het loopt en over lopen gesproken. Ja. Je loopt op een kruk, dus ja. Vlagje mee te prikken. Wat hij had?
4: Nieuwe heup.
3: Oh.
4: Ja, dus ja. En dat gaat nog niet helemaal naar wens, maar vooruitgang zit erin.
3: Ja, precies. En je bent wel mobiel met die kruk. Ja. Je kunt nog wel lopen, zeg maar. Dus dat is al gunstig natuurlijk.
4: Ja, precies.
3: Wat is de verwachting? Wanneer moet hem weer hersteld weten?
4: Eigenlijk had dat hersteld moeten zijn, maar ik moet binnenkort weer naar de fysio. Ja. Heb ik nog steeds. En de orthopeed ook weer over een kleine paar weken. Dus ja.
3: Nou, het weer is in ieder geval mooi om een beetje te revalideren hier zo in Wiester wat dat betreft.
4: Ja,
3: nou, als je ziet, Gea en Wim Boer is niet de enige hooghaler die in Wiester is komen wonen, Gea, of niet?
5: Nee, daar ben ik ook. En ja. Ik woon er al wat langer dan Wim. Ik woon er inmiddels al 47 jaar.
3: Ja, en die voortgang binnen waar wij als buurtenwest in Hooghalden.
5: Ja, inderdaad. Maar die komt van Hooghalden. Of eigenlijk Leeghalden en ik van Hooghalden.
3: Ik vind het trouwens wel grappig dat de originele Wiesterers de titel van de dorp niet verdedigen komt, maar dat de import dat doen, man.
5: Ja, nou ja. Maar
3: is dat ook typisch Wiester, of niet?
5: Ja, misschien wel, maar de Wiesters die kunt er aan zwellen.
3: Jawel,
5: hè? Jawel,
3: zeker. Er zijn bepaalde Wiesteraars, die bent natuurlijk ontzettend bekend. Ik noem een Bart de Vries natuurlijk, die zich altijd hard maakt voor Wiester.
5: Ja, zeker.
3: Dus je bent er nog wel wat namen te noemen natuurlijk.
5: Een heleboel, ja zeker.
3: Maar jij woont hier al 40 jaar met plezier, denk ik?
5: Ja, al 47 jaar.
3: Of 47 jaar, ja, sorry.
5: Ja, zeker. Hartstikke mooi.
3: Is het met Hooghalden te vergelijken? Want Wiester en Hooghalden, dat vind ik altijd wel een soort, ook qua jeugd, zoals je hebt de Beus Olskin hier, Twik. Dat waren wel een soort van dorp die in elkaar waren.
5: Ja, dat klopt wel. Hooghalden vind ik toch wel wat anders, maar ik woon in mijn jeugd natuurlijk buiten Hooghalden ook. Yeah. En hier in Wiester dan woon je, ja, ben je ook meer aan je getrouwd bent in een gemeenschap en zo. Dan is het toch wel een beetje anders dan in de jeugd.
3: Yeah.
5: En Olskin in de dorp, waar jij het over hebt, ja, en hier rijdt Twik. Ja, dat klopt.
3: En dan 47 jaar kun je wel zeggen dat je ertussen zit?
5: Oh ja, zeker. Oh ja. Ja, ik voel me hier hartstikke thuis. Ja.
3: Meer dan in Hooghalden? Of?
5: Ja. Vanaf dag 1.
3: Okay.
5: Ja.
3: Dat is positief.
5: Ja, wat dacht je? Ja, heel fijn.
3: Wat is het allermooiste aspect van Wiester?
5: Wat zeg je?
3: Het allermooiste aspect van Wiester.
5: Aspect van
3: Wiester? Dat je zegt van, goh, oh, dat als ik thuis kom na een lange vakantie of net gelijk wat, dan ben ik toch zo blij dat hier in Wiester is. Lastig, hè?
5: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag.
3: Ik zou toch niet kunnen
5: maar
3: zeggen voor Hooghalden.
5: Ik vind gewoon, het is een plattelands dorp en de verbinding met elkaar. Je hebt hier gelukkig hier de scholen.
3: Yeah.
5: En we hebben hier het café en we hebben een winkel. We hebben een dorpshuis. We hebben een grote sportvoorziening.
3: Yeah.
5: We hebben nog zoveel. Yeah. En dat is zo mooi. We hebben veel groot verenigingsleven. Ja, dat is gewoon prachtig, Jan. Yeah. Dat je dat zo met elkaar hebt. Ja.
3: Nou, ik vind het een hartstikke mooi promotieplaatje van Wiester. Ik loop nog even met deze man, maar die kwam hier speciaal aan met auto. Dat is de truc, als je maar lang genoeg ergens blijft staan, dan komt ze vanzelf van alle kanten op. Ja, wie zei, ik ben al 30 jaar fan.
6: Heb ik hier, vent.
3: Oh, vent?
6: Ja, met...
3: ik dacht, hij is een fan. Ik denk, je al 30 jaar fan.
6: Dat fan ook, maar...
3: Van de trek toch?
6: Ik heb hier reden met een SUV-wagen.
3: Ah.
6: Ja, dat vertel ik net aan die man.
3: Ja, de riende winkel, dus die kent ook het hele dorp zo'n beetje.
6: Ja. Ik heb heel veel veranderingen zien komen en gaan.
3: Dat geloof ik.
6: Ja.
3: Te positief of niet?
6: Waar jullie net zaten, dat was hier de Café Pot.
3: Ja. He, al en, lang niet meer.
6: En daar zat Koops, die grote bouwer.
3: Ja.
6: En hier was een winkel.
3: Ja.
6: En wij hebben nog een winkel even verderop.
3: Ding bent wel veranderd.
6: Ja, heel veel.
3: Ja. En vind je dat jammer of niet?
6: Aan de ene kant wel, aan de andere kant is het begrijpelijk.
3: Ja. Je houdt toch niet tegen, hè?
6: Nee.
3: Kun je er wat tegen verzet, maar dat is ja, verspilde
6: dat
3: energie.
6: Houdt niet, dat houdt niet.
3: Nee.
6: Waar jullie wegkwamen, Dribbel, heb ik ook altijd, heb ik ook fenders gehad. Ja.
3: Ja. Maar ja. Je kwam met Kieken, je dacht van nou, Kieken was allemaal uitspookt.
6: Ja, juist.
3: Nou, we staan ongelooflijk op tijd, want anders had ik gezegd, nou, we gaan weer een potje Sjoelden tegen de Wichten. Nee, dat kan helaas niet, want de competitie, de Sjoel-competitie, moet we op een ander moment oplossen. Ja. Wij gaan maken, Anouk, dat we op spier aankomt. Als er nog een band in spier en die lust het en die zegt, nou, wij hebben wel een snelle, precies, een snel verhaal aan de kant van de weg, dan stoppen wij. Maar als we niemand ziet, dan moeten we maken dat we in Leebroek komt, of ik zeg al Leebroek, Lee komt, er heeft iets met dreugel was te maken, dus die snapt wel ongeveer dat wij haast hebt. Wij trappen de boel aan en wij gooien die kaart op, kiek met, en dan hopen we dat we binnen de 10 die er verstiet, dwingen u dan, of wat wil je nog zeggen?
6: In Spier woont de old wet onder, hè?
3: Ja.
6: Emco
3: Dolving.
6: Ja.
3: Nou, als Emco Dolving met een kop koffie in de weg ziet, dus wij dan zullen wij zeker stoppen. En anders dan maken wij dat we in Lee komt. Niks te nadelen van Spier, maar goed, we hebben geen type meer. Dus wij gaan nog maken dat we die trekken in de benen kriegt. Ja. En tot Domit.
0: Klim er maar weer op en wij volgen je op radio. Maar ook op TV Drenthe, hè? Daar kan je Robert en de zijnen allemaal zien.
6: Zo.
2: De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.

0: jou op Radio Drenthe vallen in geluk. Wat is de laatste stand van zaken rondom de brand in Meppelger?
1: Ja, er is een tweede NL-alert uitgegaan in het gebied grenzend aan de brandhaard in het centrum van Meppel. Ja, normaal gesproken wordt een NL-alert slechts 1 uur uitgezonden. Maar ja, die brand aan de Woldstraat die zal nog uren overlast veroorzaken, zegt de veiligheidsregio Drenthe. Daarom is besloten om een tweede NL-alert uit te zenden. Ja, mensen die het komende uur in het betreffende gebied komen, die krijgen die melding dus ook opnieuw op hun telefoon. Later vandaag komt de VRD nog met informatie over het opruimen van roet- en rookschade. Nou, in die NL-alert daar staat dat je uit de rook moet blijven. Want ja, er komt veel rook vrij bij die brand in het centrum. Ramen en deuren die moet je sluiten. Zet ook de ventilatie uit. We hebben zelf ook gesproken met een woordvoerder van de VRD. En die horen we straks na het nieuws van 2 uur hier op Radio Drenthe.
0: Ja, voor het laatste nieuws. En ook alles natuurlijk te vinden op onze site rtvdrenthe.nl.

0: Hoe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolde.nl.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastig gevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.

0: uitem poppetje op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ruine vertrok hij onderweg naar Dwingelo. En hij moest me even intrappen om op tijd in Dwingelo te zijn. En hij zei van, nou, alleen voor de koningin, en wat anders stop ik in Spier, want anders kachel ik erdoor. Maar jij hebt de trekker stilgezet, Robert.
3: Ja, belofte maakt schuld. Dat je door Spier heen gaat, dan moet je natuurlijk Spier ook een klein beetje op portret zetten. Zo simpel is dat. En dat doe ik bij deze, want ik zie inderdaad, als ze aan de kant van de weg staat, riekendik, dan stopt bij het. En dan stonden ze. Jan en ik wil weer Jenny zeggen, maar het is Jannie. Jannie die staat op achtergrond te filmen, zijn cameravrouw vandaag. Is die altijd alles aan het filmen, Jan, of niet?
4: Ja, wij vaker.
3: Ja? Ja, wat doet ze met die beelden dan?
4: Ja, die slaat ze op, hè?
3: Ja, maar ik heb nog niet met mijn moe overlegd of ik wel op televisie mag.
4: Nee. Dat moet je wel hem doen.
3: Ja, ik zal het door met hem belden, maar anders dan kun je die beeld niet gebruiken.
4: Nee, dat wil ik zeggen. Ja. De privacy, hè?
3: Ach man, het is wat. Je bent politiechef, vertel je net al. Ook altijd met privacy te maken, natuurlijk.
4: Ja, heel veel. Ja. Maar ik ben er 20 jaar met pensioen. Dus.
3: 20 jaar al?
4: Ja, ik ben er een pensioen.
3: Wanneer mag je de route dan?
4: 58.
3: Oh.
4: Ja.
3: 58. Ja. Dan begint het werkzame leven van mijn generatie pas net.
4: Ja, van mij ook nog net, hè?
3: Ja, hè?
4: Ja,
3: drok?
4: Ja, hartstikke drok.
3: Ja, dat heb ik zien, want je hebt de heen er zo strak bij liggen. Ja, dat,
4: maar dat moet ook. Maar dat heb ik niet speciaal voor jullie gedaan, hè?
3: Oh, ik dacht, je weet dat ze komt nog gooien met de scheer er langs.
4: Nee, dat doen we niet. Nee, zo zit er altijd bij zo'n midden.
3: Hey, maar wij wilden Spier niet overslaan, we moeten wel erin. Maar wat bent nou de highlights van Spier? Dat je zegt, ja, als je nou ooit Spier bezoekt, dan moet je dat toch echt wel zien hebben.
4: Ik ben er zo door. En het is maar een klein dorpje natuurlijk. Het is een hart.
3: Goed, wel bij de remmen, want anders ben je te hard. Dan gooit het snel.
4: Het is een hartstikke mooi dorpje. Klein. Bevolking is allemaal één. We zijn nu bezig met een dorpshuis.
3: Yeah.
4: En er zijn er maar twee in het hele dorpje. Zeg, van de dorpshuis is die nog niet aan, die willen we niet hebben.
3: Dus gebeurt het niet?
4: Nee, voorlopig nog niet, maar dat gaat wel door.
3: Omdat twee het niet wilt?
4: Ja, maar een beetje dwazigheid.
3: Yeah.
4: Maar die moet zeg maar een beetje aanpassen. Maar ik denk dat we allemaal wel van elkaar komen. We hebben mensen erachter staan, die willen dat ook. En het dorp wil dat zelf ook, dus dat gaat gewoon gebeuren.
3: Ja, precies.
4: Een beetje vertraging misschien, maar het gaat gewoon gebeuren.
3: Wat moet dat gebeuren dan?
4: Net aan de andere kant van het dorp. Tegen het hertenkampie aan. Tussen het hertenkampie en de snelweg, zeg maar.
3: Daar kan er net een mooi dorpshuis staan.
4: Ja, dat kan er mooi staan. Ja.
3: En verder, want wat is Spier voor een dorp? Het is een agrarisch dorp. Er rijdt dan nog een dikke trekker voorbij met koen erin. Is het nog echt een boerengemeenschap of niet?
4: Nee, dat kun je eigenlijk niet meer zeggen. Want dat was vroeger natuurlijk wel zo. Het is nog meer een doorgangsdorpje voor het verkeer.
3: Ja.
4: Grote bedrijvigheid is er niet. Mensen werken wel hard natuurlijk. Die hebben over hun werkzaamheden. En we hebben nog wel een paar boeren net buiten dorp zitten die nog wel aan de weg tummert.
3: Ja.
4: Alhoewel, dat ding wordt ook niet zo makkelijk meer is, want we grenzen aan het Wengelenveld. En ze zegt, dan moet je een kilometer afzetten zo'n beetje, want anders heb je echt een probleem. Nou, we zitten er
3: stiefding aan.
4: 300 of 400 meter vanaf. Ja, dus
3: terug al lig je erin.
4: Dan heb je een probleem, en dat is voor ons niet zwaar. Maar voor de boeren die er rondom me toe zitten, die hebben wel een probleem, denk ik. En, ja, er moet wel een oplossing voor komen.
3: Ja. Gaan wij met die beiden niet verzinnen, denk ik, hier onder de boom in Spier.
4: Ik denk dat wij daar ook geen invloed op hebben.
3: Nee, dat denk ik ook.
4: Nee.
3: Denk ik,
4: nee,
3: ook.
4: Nee.
3: Ik loop nog even gewoon naar Jannie, want Jannie, ik wil nog even weten. Ah, nee, ik weet dat wel dat je aan het filmen bent, maar kijk, de camera wordt nog overgenomen door je buurvrouw, die filmt dan je weer, terwijl ik je interview. Het is een hele rare Mexican standoff, zoals dat heet. Wat bent deze beelden straks op te zien?
5: Bij mij, gewoon thuis. En verder niet, hè?
3: Dan moest je bij je thuis komen.
5: De familie.
3: Oh, de familie.
5: Ja, en de kinderen en de kleinkinderen.
3: Mensen die dit prachtige filmpark zien wilt, die kunt zich naar een website begeven.
5: Nee, dat zo ver ga ik niet.
3: Okay.
5: Nee.
3: Nou, dan loop ik nog even naar de buurvrouw toe. Je bent ook aan het filmen dat de hond niet wegloopt.
6: Ik zit toevallig in de redactie van de Spee Horner, hier het krantje.
3: Ach,
6: dus,
3: we hebben collega's.
6: Ja, misschien wel, ja.
3: Oh, Robert Oosting, mooi.
6: Janita.
3: Ja, mooi. Je hebt ook al wat beelden gemaakt?
6: Nou, ik zat daar op jou te wachten.
3: Ja, en wij wonen hier al aan onder dorp. Ja. Ik denk, ik kom goed door Spier heen. Er is geen mens bij de weg. Wij kunnen zo doorstiefelen, maar het is dan nooit zo droog west hier.
6: Nee, precies. Ja. Nee, iedereen die stormt naar buiten.
3: Nou, ik hoop dat je een mooi beeld maakt hebt en dat je voor het krantje er wat voor gebroeken kunt op een website,
6: wel,
3: denk ik.
6: Ja.
3: Waar is dit straks te zien? Of te lezen?
6: In de Spee Horner.
3: De Spee Horner.
6: Ja. Het dorpskrantje van Spier.
3: Precies.
6: Ja.
3: Nou, koop hem, ligt binnenkort op de mat hier, denk ik, in Spier.
6: Dat wordt hier gewoon rondbezorgd.
3: Oké, okay, nou, dan dus, moet je mensen maar even een kopietje bij in die ja. ze kent uw Spier opslaan. Dan kun je dit prachtige journalistieke werk binnenkort ja. terugzien. En wij moeten maken dat we dat Dwingelde Veld, waar Jan al over had overkomst, zodat we in Lee komen, dat we eens dreugel was op ons te wachten. En uiteindelijk moeten we nog naar Dwingel. En we hebben inmiddels nog, in ik spreek hem, 3 kwartier. Dus ja. dat wordt allemaal weer heel spannend. Tot straks.
0: Dit praten we rijden. We gaan je volgen op TV Drenthe. Robert Oosting onderweg naar Dwingelo. Mocht je hem zien rijden, even zwaaien. En mocht je iets leuks hebben, jawel hoor. Hij komt die trekker nog wel af. Om bij jou in de tuin te kijken of in de schuur. Dat mag vast wel. 0592-33-1188 als je een tip voor hem hebt. Zometeen het laatste nieuws van de brand in Meppel. Maar eerst doe maar. 1 nacht.

0: verengt het ook gewoon, hè? Doe maar een één nacht alleen. Ja, die grote uitslaande brand in het centrum van Meppel bezorgt de hulpdiensten handen vol werk. De brand brak vanochtend uit en nog altijd is de brandweer druk bezig om het vuur volledig te blussen. Verslaggever Stefan Klomp die sprak net met Edwin Veldman van de veiligheidsregio Drenthe over de laatste stand van zaken.
1: Wij kregen een melding om 9.44 uur. Brandgebouw en waarschijnlijk brand in de meterkast. Eigenlijk de opslagruimte van de slagerij.
2: Maar het is een behoorlijke brand geworden. Kunt u vertellen wat er is gebeurd? Is er al iets van bekend?
1: Nee, er is verder niks van bekend. Dit was de eerste melding die we hebben gedaan. We gaan niet meer naar de oorzaak nu eerst kijken. We gaan nu eerst voor de brandbestrijding. En de brand die zou hevig zitten in de opslagruimte van de slagerij zelf.
2: Is de brand ondertussen al onder controle? Want een tijdje geleden waren grote zwarte wolken. Die zie ik ondertussen niet meer.
1: Nee, het is nog niet onder controle. Dus het blijft iedere keer nog bij ons oplettend zijn vanuit de brandweer. De bovengedeelte van het opslagruimte die is ingestort. En daarna kunnen ze heel moeilijk bij de brand komen. Dus is het nog niet onder controle. Wat de brandweer nu wel doet, is de omliggende panden. Want die willen we natuurlijk heel graag behouden. Om die iedere keer te controleren als we daar ook overslag zien.
2: Ik zeg, want het is begonnen dus in de meterkast bij de slagerij. Maar waar is het allemaal naartoe geslagen? Want volgens mij is het niet bij de meterkast gebleven.
1: Nee, het is niet naar de meterkast gebleven. Het is naar de achterkant van de opslag gegaan van de slagerij. En daar zitten, daar hebben we allemaal verpakkingsmateriaal en barbecues, noem maar op. Dus heel veel brandbaar spul ligt daar. En een hoog pand. Dus daar is het heen gegaan.
2: Zijn er ook aan woningen die eraan zitten die ook vlam hebben gevat? Want ik zag heel wat uitslaande vlammen aan de achterkant, maar dat is allemaal magazijn?
1: De achterkant, dit grote gebouw, is allemaal magazijn. We zijn nu aan het kijken of we het kunnen beperken tot een magazijn en niet meer tot aangrenzende gebouwen.
2: Dus inderdaad, even voor de zekerheid, er zijn op dit moment geen aangrenzende gebouwen die ook vlam hebben gevat?
1: Nee, dat klopt.
2: Maar er zijn wel heel veel huizen, denk ik, geëvacueerd. Kunt u vertellen om hoeveel woningen of mensen het gaat die uit een huis, winkel moesten?
1: Nou, we hebben natuurlijk de winkels omheen. De hele straat is afgesloten. En de hele straat die heeft, de aangrenzende woningen zijn, of de aangrenzende winkels, die zijn ontruimd. En die zijn ook niet open nu op dit moment.
2: Kunt u een inschatting maken wanneer die wel weer open gaan, wanneer mensen weer terug kunnen naar hun huis?
1: Nee, we gaan eerst voor de brandbestrijding. Zorgen dat mensen, als ze weer naar binnen kunnen, dat ze veilig naar binnen kunnen komen. Aan de achterzijde, de Volstraat, hebben we een aantal huizen ontruimd. En dat gewoon door straling en hitte. Aan de achterzijde. En om te zeggen van, nou, meestal is het beter dat we gewoon even de huizen even verlaten. Dus die zijn eigenlijk naar familieleden of met dit weer bij andere buren gegaan.
2: Er is een NL-alert afgegeven om ramen en deuren dicht te houden. Tot hoe lang moeten mensen daar rekening mee houden?
1: Nou, sowieso. We hebben natuurlijk te maken met nu een minder zwarte rook. Maar wanneer je last hebt van de rook en dat je er ruikt en doet, dan sluit ramen en deuren. Want rook is gewoon zo ongezond voor je. Dus dat is niet de bedoeling dat je dat in huis krijgt. Dus we houden dit nog wel even een poosje voor totdat brandmeester gegeven is. Dus dat het niet een verdere uitbreiding kan komen.
2: Het is een grote brand. Eigenlijk de vraag, hoe groot is deze brand?
1: Nou ja, zeer groot. Als je ziet wat voor korpsen er allemaal zijn gekomen. En de hoeveelheid. We hebben te maken met heel veel tankautospuiten die hier gekomen zijn. We hebben groot watertransporten liggen met die wateraanvoer. Hoogwerkers. Het is hier midden binnenstad, eigenlijk al binnenstad van Meppel. En daar hebben we natuurlijk wel wat problemen met aanvoer- en toevoerroutes. Dus dat was nog wel een uitdaging voor ons. Maar het staat er. En ze zijn heel druk bezig om de brand te blussen.
2: Ik wil zeggen, hoe moeilijk is het inderdaad om in het midden van het centrum, oude panden, smalle straten, om daar te blussen? Zeker als het achter een gebouw is gebeurd.
1: Ja, nee, zeker is dat heel lastig. Vooral wij hebben grote wagens. Dus wanneer er één wagen staat, ja, dan hebben we natuurlijk een probleem dat de rest niks meer langs kan. Dus je moet heel goed kunnen positioneren van waar zet ik alles neer. Je kunt niet heen en weer rijden, want je wil dat water op het vuur blijft.
0: Edwin Veldman was dat, van de veiligheidsregio Drenthe. Op onze site rtvdrenthe.nl beelden van de ravage in het centrum. En voor omwonenden geldt nog altijd, hou deuren en ramen dicht, zet de ventilatie uit. En zodra er meer bekend is, hoor je dat hier uiteraard op Radio Drenthe. Veel schade, maar gelukkig raakt er niemand gewond. On a train.

Every Breath You Take van The Police op Radio Drenthe. Bijna 2:30 alweer. Wat gaat het allemaal snel, hè? Het laatste nieuws uit de provincie. Ger Hensen praat je zo.

0: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Even over 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
6: Goedemiddag. De brandweer is nog altijd druk bezig met de grote brand in het centrum van Meppel. Van het pand is het dak naar beneden gekomen en dat maakt het voor de brandweer moeilijk om te blussen. De brand ontstond in een pand aan de Woldstraat. Door de brand moet het pand, een slagerij, als verloren worden beschouwd. Meerdere andere panden zijn ontruimd, zoals cultureel centrum De Plataan. In dat centrum zitten onder meer een kinderdagverblijf, een inloophuis voor ouderen en een bibliotheek. Edwin Veldman van de Veiligheidsregio Drenthe over de stand van zaken van de brand.
7: We gaan eerst voor de brandbestrijding. Zorgen dat mensen, als ze weer naar binnen kunnen, dat ze veilig naar binnen kunnen komen. Aan de achterzijde, de Volstraat, hebben we een aantal huizen ontruimd. En dat gewoon door straling en hitte. Aan de achterzijde. En om te zeggen van, nou, meestal is het beter dat we gewoon even de huizen even verlaten. Dus die zijn eigenlijk naar de familieleden of met dit weer bij andere buren gegaan.
6: De veiligheidsregio meldt dat er 2 opeenvolgende NL-alerts zijn uitgezonden. Geldt in de omgeving van de brandhaard een advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie dicht te houden totdat de rook weg is. De hulporganisaties die zijn achtergebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn niet te spreken over het vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die 2 organisaties vinden het na meerdere incidenten niet veilig genoeg meer. Overgebleven hulpverleners laten weten het niet te snappen.
8: Ja, het zijn groepen van 5 tot 10 mensen. Maar vaak dezelfde gezichten. Vaak met onbegrepen gedrag. Wat blijkbaar niet kan worden opgevangen door het COA zelf. Wij zijn hier nu in totaal wel 4 jaar aan het werk ondertussen. Wij zijn gewend aan de onrust, aan incidenten. Wij weten ook hoe daarop te reageren. Wij hebben nou niet gedacht van dit is nu ineens een oorlogsgebied. Wij vertrekken. Nee, er is geen grote verandering geweest.
6: En deze hulpverlener denkt zelf dat het besluit misschien is genomen om het COA onder druk te zetten om met oplossingen te komen. De hulpverleners zeggen dat het ook zal schelen als er genoeg opvangplekken worden geregeld. En zo'n 40 boeren hebben vannacht de toegang van in totaal 32 locaties in Nederland afgesloten, waaronder distributiecentra. Het was onder andere raak bij het distributiecentrum in Bijlen en bij een afvalverwerker in Wijster. Hekken bij de ingang werden dichtgezet met stalen kettingen en sloten. De acties zijn een reactie op de nieuwe stikstofplannen die landbouwminister Jamie van Essen vorige maand aankondigde. En veehouders die vrezen dat de strengere plannen voor velen het einde van hun bedrijf betekent. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Ger. Gaan we van Ger naar Gert. Gert Voerman, onze weerman vandaag.
9: Vanmiddag is er veel zon, het blijft droog en mooie temperaturen. 27 graden noordoosten van de provincie, 28, 29 lokaal in het zuiden. En er staat een matige noordoostenwind. En ook vanavond aangenaam warm en vannacht koelt het af tot een graad of 16. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft nog wel op de meeste plaatsen droog.
5: Het is rood en het gaat spiersnel door onze provincie.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: ABC When Smokey Sings.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ja, een soort van trektocht van vroeger, maar dan net even anders. Echt met een trekker de provincie door. Ruinen-Dwingelo, dat was de afstand vandaag met een trekker. Waar ben jij inmiddels, Robert?
3: Nou, ik ben voor Spier op Lee aan Kuiden. Ik spreek even op de tiet. Het is 14.41. Dat is een, heeft een bepaalde naam. Maar je het anders tevoor, achterstevoor ook kunt lezen. Ik weet niet meer. Zullen we straks op? Helemaal geen tiet voor. Want we moeten nog naar Dwingel toe. We hebben dus nog 19 minuten wel geteld. We zijn er bijna, maar nog net niet helemaal. Want in Lee, daar zit een kinderdagverblijf. Hupsakee. Zeg ik dat goed, Corine?
4: Hupsalee.
3: Hupsa. Nou, hier, het gedonder al. Hupsalee.
4: Ja,
3: hoe kan het ook anders?
4: Ja, daarom. Ja.
3: Hey, jullie deden ons een berichtje. En je zei, nou, hartstikke mooi. We hebben hier een fantastische kinderdagverblijf op de boerderij. Een agrarische kinderdagverblijf. Ja. Maar, waar ik toch wel op aangeslagen ben. Want kinderen zijn leuk, hoor. Ja, wat nog veel leuker is, Dreugelworst.
4: Ja, ja.
3: En dan moet ik zeggen, Aaldert, mijn collega die vorige week reden heeft, die was, als die dit heurt, die stront jaloers. Want die heeft er zo zich op verheugd dat er één aan de kant van de weg stond te zweten met Dreugelworst. Nou, en ik spiek hier even achter mij en moet je eens kijken.
4: Ja.
3: Stapels.
4: Liegen erbij. Ik zal hem even pakken.
3: Ja, precies.
4: Ja, kijk, we hebben hier heerlijke droge worst van eigen beesten. We hebben van varkens en van de koeien.
3: Precies, want bij jou staan ook twee herden, Wout en Tigo, geloof ik. En jullie kunnen dat vertellen, hè? Want hoe zijn die worsten gemaakt, weet jij dat?
5: Ja, we hebben pompoenen gekweekt en toen hebben we daar geld
3: mee. Heb je daar worst van gemaakt?
5: Nee,
3: oh.
5: we hebben daarvan geld opgeleverd en daarvan hebben we varkens gekocht. En daarvan is het vlees.
3: Okay. Dus je hebt met pompoen geld verdiend, daar heb je varkens gekocht en van de varkens zijn de worsten weer gemaakt.
5: Ja.
3: Ja, wat mooi.
5: Ja.
3: En heb je ook al een stukje geproefd?
5: Ja.
3: Wat vind jij de lekkerste?
5: Varken.
3: Varken. Nou, en Corine, welke is varken? Welke is, ik denk dat het donkere is dan rund. Ja,
4: dat klopt, dat heb je helemaal goed.
3: Maar ik mee in mijn kennen.
4: Licht is van de varkens.
3: Dan moet je maar gewoon een stukje proberen. Welke raad jij aan?
4: Ik zou beginnen met de rund.
3: Ja?
4: En dan afsluiten met varken.
3: Nou, dat doen we. Niks onsmakelijker dan op radio eetgeluid maken. Maar toe maar, het is niet anders.
4: Ja. Je moet toch weten hoe het smaakt, hè?
3: Nou, niet verkeerd. Dat kan ik alvast beloven.
4: Ja, en dan staat er nog één te wachten zo als de mond leeg is.
3: Ik heb mijn hartstikke droge bek, mag ik niet zeggen, van op die trekker rieden. Ik kreeg hem maar niet voor.
4: Ach, nou.
3: Dat ligt niet aan die was, hoor.
4: Nee.
3: Veel te weinig gedronken
4: snel
3: vandaag.
4: Snel een glaasje
3: koffie.
4: Water.
3: Nee, ik kan rustig deur.
4: Heerlijk melk hebben staan, als je dat wil.
0: Het is topradio dit,
3: in dit tempo,
0: Robert.
3: Dan bereiken we Dwingelo ook niet meer.
0: Hey, palindroom, dat was het. Dat zocht je net, hè? Mm-hmm.
3: Dat zocht ik, ja.
0: Ja.
3: En het woord Lego-vogel is ook een palindroom. Ze kijken mij hier nog aan van waar hebben ze het over? Maar goed, maakt niet uit. Ik vind hem goed.
0: Op.
3: Ik heb de smaak goed in de mond zitten. Nou.
4: Ja.
3: En nu gaan we de vark proberen.
4: Even proberen.
3: En dit is het vark die gekocht is met de verkoop van pompoen.
4: Ja, die hebben de jongens zelf gekocht. En die wouden graag weer verder met iets verkopen. En dat komt met varken. En dan die vetmesten slachten en weer de worsten verkopen.
3: Had de vark ook een naam? Hoe heet het varken? Ed en Fred. Nou, dan zullen we eens even kijken hoe Ed en Fred smaakt.
4: Ja.
3: Oh, je kreeg een commentaar op. Maakt niet uit.
4: Ja, tegenwoordig wel.
3: Je vindt vetter, hè?
4: Ja, ik wil met de brood.
3: Nou, heerlijk.
4: Dus hier wel de favoriet.
3: Dat snap ik wel.
4: Ja.
3: Ook die van mij.
4: Ze hebben een goed leven gehad, dus dat scheelt.
3: Nou, eigenlijk is het alleen maar mooi, hè? En je weet wat ermee gebeurd is. Ja. Dit is eigenlijk waardevoller.
4: Dat wel, dat vinden we zeker wel bijzonder.
3: Oh.
4: Om,
3: En de Fred smaakt prima. Wie dan wie is, dat wil ik afwezen.
4: Ja, snap ik.
3: Mm. Kijk, die raak je ook wat makkelijker kwiet, omdat hij wat vetter is, hè?
4: Wat vetter, dat gelijk makkelijker is als je het hoort.
3: Ik vind ze heerlijk. Wat een mooi initiatief dit. En leuk dat je dit hem doet al zo.
4: Ik neem er een voor Aldert mee.
3: Nou, dat doen we. Wij bezorgen er een bij Aldert. Als we nog over smalbroek komt, dan doen we dat in ieder geval. De kinderen die ben blieden, het zonnetje schijnt, de wassen die ben dreug. En we hebben nog, ik denk... precies een kwartier om in Dwingelo te komen.
4: Plankgas.
3: Moet lukken, denk
4: Moet
3: ik.
4: Lukken.
3: Hartstikke bedankt.
4: Jullie.
3: En tot straks. En ik hoop dat je ons nog ziet in Dwingelo. Ook al is het maar voor 5 minuten. Tjoe.
0: Tot zo.

0: het ernet. Gaan we naar Bob en Earl. Harlem Shuffle. Ja, en ook nog even naar het centrum van Meppel, waar dus vanochtend die brand uitbrak bij de slagerij in het centrum. Wouter Westerveld, onze verslaggever, staat nog steeds in het centrum. Wouter, hoe is de situatie nu?
1: Ja, wat we nu zien eigenlijk is dat er nog steeds wel een flinke rookontwikkeling is. Ze zijn nog druk bezig ook met de brand zelf in de slagerij zelf. En proberen ook de omliggende panden eigenlijk nog te redden. Daar zijn ze druk mee bezig. Hoe het daarmee voor staat, dat weten we op dit moment niet. Maar er zijn nog steeds heel veel brandweerlieden bezig. Er staan nog steeds heel veel voertuigen in de straat. Dus ik denk dat ze nog wel een tijdje bezig zijn om met deze situatie.
0: Ja, winkeliers, hebben die de deuren gesloten in het centrum van Meppel?
1: Ja, als je de Wolstraat pakt, dus waar de brand is uitgebroken, dan is een gedeelte daarvan dus afgezet. Dat is bij de slagerij zelf. Een ander gedeelte, iets dichter naar het centrum, waar je ook een aantal terrasjes hebt, dat is nog wel open. Maar je ziet dat heel veel winkels toch wel de deuren dicht houden of niet eens open gaan. En toevallig, toen ik door die straat liep, het gedeelte wat dus wel open zou moeten zijn, kwam ik daar ook een ondernemer tegen. En die zei ook van, ja, weet je, met die rook, alles wat erbij komt, lijkt het niet verstandig om daar de winkel vandaag open te doen. En het contact wat hij had met andere ondernemers, ze zitten in een soort van, groep, een vereniging, die zeggen ook, laten we voor een aantal in ieder geval maar de deuren vandaag dicht houden, want met die rook in de panden is het eigenlijk ook niks.
0: Ja, blijven mensen ook weg uit het centrum?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik ben net even een rondje nog gaan lopen, dus langs terrasjes, bijvoorbeeld echt in het centrum van Meppel, en daar zitten nog best wel wat mensen te genieten van een drankje. En daar is de geur van de rook en de rook wel iets minder. Je merkt het natuurlijk nog wel. Maar het zorgt er niet voor dat mensen wegblijven uit het centrum. En eigenlijk heel veel mensen, die weten misschien ook niet van de afsluitingen door de brand. Die komen ook specifiek naar de slagerij toe en moeten dan een omweg nemen om ergens anders dan op een plaats van bestemming te komen. Maar nee, het is zeker eigenlijk nog wel druk. Ook vooral met dit zomerweer.
0: Ja. Er zijn ook berichten dat de stroom is afgesloten in die omgeving. Weet jij daar iets van?
1: Nee, je hoort van her en der hoor je mensen daar wel wat over spreken. Volgens mij is er ook een jongen geweest die wij hebben geïnterviewd. Die zei, ik was een potje FIFA aan het spelen. Ja. En op een gegeven moment was de stroom daar inderdaad afgesloten. Maar ik heb daar geen andere mensen over gehoord in ieder geval.
0: De brandweer is naar verwachting nog wel even bezig. Jij bent daar ook. En zodra er nieuwe dingen te melden zijn, dan horen wij dat graag van je. Dankjewel, Wouter.

0: Drenthe komt dit. Samsland en daar, daar dansen. Als je meekijkt op TV Drenthe, dan zie je hem rijden.
1: Onze Robert op de trekker. Vanochtend vanuit Ruinen vertrokken onderweg naar Dwingelo. En het was een beetje de bedoeling dat hij Dwingelo zou bereiken voor 3 uur. Nou, kijk eens naar de klok. Het is 3:04. En ik weet dat die trekker niet gek veel harder kan. Oh, hij is gestopt. Zou die er zijn? Oh, dan ga ik contact met hem zoeken na dit plaatje. Eerst even Sister Sledge en We Are Family. Tot zo!

0: Een live lied van mijn zoon, die drie zussen heeft. We are family. I've got all my sisters with me.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ja, ik ga even schakelen met Robert. Want heeft hij het gehaald of niet? Is hij voor 3 uur Dwingelo binnengereden? Robert, waar ben jij?
3: Ja, zeker. Wij zijn de motor van de trekker, die lukt nog zo'n beetje. Want ik duur minuutjes, het zwaar over reden. Anders dan raakt hij oververhit. Maar wij bent er. Wij bent op de brink van Dwingel. En je mag best weten, ik moet strullen verschrikkelijk. Want het is een gehobbel op dat ding. We hebben nog geen toilet, niks haald aan de weg. Omdat wij dachten, we moeten Dwingel halen. En op ons te wachten in Dwingel, in de muziekkoepel, stiet Agnes. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Je komt Frans, hè, geloof ik.
4: Ja, van de woonwerkboerderij.
3: Ja, precies. En hey, de trekker toch een beetje volgt, Agnes, of niet?
4: Ja, ik volg het wel een beetje.
3: Ja? Wat vond je van vorige week?
4: Vond ik wel heel erg mooi en interessant.
3: Jawel, hè?
4: Ja.
3: Wat was het leukste stukje waar je zo te binnen schiet? Dat je denkt, nou, dat was fijn, dat we daarin west hebt.
4: Ja, dat al dat in Ruinen aankwam.
3: Ja, dat was wel mooi, hè?
4: Ja.
3: Dat, heel drak.
4: Ja, want ik woon precies tussen Dwingel en Ruinen in.
3: Ja. Ja, op een mooi plekje.
4: Ja, op een boerderij.
3: Hey, en bent er nog plekjes dat je zegt, nou, ik hoop dat ze daar nog naartoe gaat volgende week of deze week?
4: Ja, ik hoop toch wel dat ze jullie richting Ansen gaan. Ja. En dan een mooie shot kunnen maken van de woonwerkboerderij in Ansen.
3: Ja.
4: Want wij rijden daar ook trekker. We kloven daar en we doen heel veel leuke dingen daar.
3: Ja, ik kan wel beloven dat we daar niet meer naartoe gaan, want de bel wel west. Maar je hebt wel nou even je reclame maken kunt voor de woonwerkgroep. Dus ik denk dat je daar heel blij bent. Dat je even, want je bent helemaal op een fiets vanaf Ansen niet naartoe gaan, hè?
4: Ja, helemaal op de fiets. Het is maar 5 à 10 minuten fietsen.
3: Oh, dat valt met.
4: Ja.
3: Als je het zo zegt.
4: Ja.
3: Ja, dat valt best. Nou ja, wij hebben de Dwingel in ieder geval gehaald. Agnes is er niet mooi boos te wachten. En ja, ik denk dat wij morgen vroeg misschien nog wel even weer de Dwingel in gehad. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want we hebben de trekker met de radiosterren waar staan. Dan mag overnachten. En dan giet de reis, geloof ik, op hoger smulde aan. Een reis van maar liefst 34 kilometer. Dus we zullen een klein beetje beter plannen zo vandaag dan. Hebben dat we ook rustig het dorp binnen komen rijden. En niet meer gierende banden. Net als nou. Dus ja, dat gaan we dan maar van nu. Een eerste dag in ieder geval is voor mij een feit en nog 4 te gaan.
0: Ja, mooi man. Robert, dank je wel. En we spreken je morgen uiteraard weer. Ik dank je ook voor het luisteren. Blijf al het nieuws volgen rondom de brand. Onder andere in Meppel, hier op Radio Drenthe. Maar ook op de site rtvdrenthe.nl.
1: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Die niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
16: Met Victor Postuma.

0: Marvin Gaye en Kim Weston en It Takes Two.
1: Studio Steenbergen.
0: Zo, goedemiddag en dag lieve, lieve mensen hier in die mooie provincie. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van dit radiofeuilleton hier op de Drentse Radio. Mijn naam is Victor en ik mag jullie tot 6 uur vanavond door de middag heen begeleiden. En dat belooft een waar pandemonium te worden met maar liefst 2 spelletjes. Een weerman met een hete boodschap. Diverse feiten in een rijk geschakeerde en bovenal bonte potpourri aan informatie, cultuur en educatie. Voorzien van diverse auditatieve parifernalia. En uiteraard omlijst door louter kwaliteitsmuziek. Ja, luistert u maar eens even mee welke composities de komende minuten uit uw radio- of televisietoestel zullen schallen.

en naast deze muziek en onderhoudende programma-elementen uiteraard ook serieuzere zaken. Want al de hele dag praten we hierbij over de grote brand in het centrum van Meppel. En ook in dit programma houden we uiteraard op de hoogte van nieuws daarover, mocht zich dat voordoen. In de tussentijd is er natuurlijk meer te vinden op onze app en op de website rtvdrenthe.nl. Het is bijna 3:10, nu eerst maar eens een moppie muziek. Boney M. heeft een hoop hits gescoord, maar dit was hun eerste in Nederland uit 1977. En het is makkelijk verdiend, want de titel zeggen ze zelf al.

getrapt tegen de jukebox. En toen viel deze eruit. The Wanderer van Dion, dames en heren. Goedemiddag, kwart over drie geweest. Nog steeds een beetje leren klokkijken, hoop gedoe, grote wijzer, kleine wijzer, dat went nooit. We gaan eens even terug in de tijd, dat is altijd wel makkelijk. We gaan eens kijken wat er vandaag gebeurde, dus op 13 juli. Maar dan in de geschiedenis van de jaren 60 en 70, want in dat teken staat dit uurtje op jouw radio. Nou, op 13 juli in 1964, in de Hitsville studio van Motown in Detroit, nemen de Supremes dit nummer op. So won't you... nog even voor de single binnenkomt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dat is in november van dat jaar, 1964 dus. En het wordt de derde Amerikaanse nummer 1 hit voor de Supremes binnen 5 maanden. Nou, dat is kassa. Ook op deze dag in 1964 komt er een album uit van de Beach Boys, waarvan dit de titelsong is. MUZIEK

album All Summer Long van de Beach Boys komt in augustus 1964 binnen in de albumlijst van de Billboard en komt tot de vierde plaats daar. In een achterafclub in Birmingham, in Engeland, maakt Black Sabbath op deze dag in 1968 zijn podiumdebuut. De groep rond Ozzy Osbourne heeft twee jaar later een grote hit met Paranoid. Sorry voor de tv-kijker, maar ik kan niet stilstaan met dit soort lekkere gitaarherrie. Ozzy Osbourne dus, grote hit met Paranoid. Black Sabbath groeit uit tot een van de populairste hardrockbands van de jaren 70 en 80. En op deze dag in 1973 verschijnt het album van Queen met de naam van de groep als titel. Queen is geproduceerd door de groep zelf, John Anthony en Roy Thomas Baker. Het plaat is opgenomen in de Trident Studios in Londen. En de week voordat het album verschijnt, heeft de band al een tipje van de sluier opgelicht met deze single. Ja, als we het toch over lekkere gitaarmuziek hebben. Jongens, heerlijk. Queen, Keep Yourself Alive. Het album Queen kent trouwens een stroeve start en wordt dan nog geen enorm succes. Het komt pas in maart 1974 de Britse albumlijst binnen en blijft er op 24 steken. Bob Dylan brengt op deze dag in 1973 het album Pat Garrett and Billy the Kid uit. Het is de soundtrack van de gelijknamige film waarin Bob Dylan de rol van Elias speelt. Kris Kristofferson is te zien als Billy the Kid. James Coburn is Pat Garrett. En Rita Coolidge speelt Maria. De regie is in handen van Sam Peckinpah. De LP komt op 4 augustus 1973 binnen in de albumlijst van de Billboard. De soundtrack blijft op 16 steken. Er wordt ook een single van het album gehaald en die groeit uit tot een klassieker.

Ja, weer eens wat anders dan Randy Crawford. Hij komt in 1973 september precies te zijn binnen in de Billboard Hot 100. En de single haalt de 12e plaats. Ja, en dan naar eigen land. Dus op deze dag in 1974 komt een single van Peter Koelewijn op 23 binnen in de Nederlandse top 40.

Bobby is de week daarvoor al de alarmschijf geweest op Radio Veronica. Het is aanvankelijk de B-kant van de single Prima Donna. Maar de DJ's van het station geven de voorkeur aan die B-kant. Ze denken namelijk dat Robbie over een collega en programmaleider Rob Oud gaat. Op zijn website schrijft Peter Koelewijn dat dit inderdaad zo is, maar anders dan hoe iedereen dit veronderstelt. Het liedje gaat over een zekere Rob die het meisje van een zanger heeft afgepakt en haar later op zijn beurt kwijtraakt aan een ander. Peter Koelewijn is een goede vriend van Rob Oud. Deze vriendschap verwerkt hij in de tekst van Robbie. De single bereikt in augustus 1974 de 14e plaats in de top 40. Terug even naar het buitenland. Op 13 juli 1977 is er een grote stroomstroom.

beetje anders aan jou, hoor. 9 maanden later is er inderdaad een geboortegolf in The Big Apple. Where Were You When The Lights Went Out in New York City van The Tramps komt in het voorjaar van 1978 binnen in de Nederlandse top 40 en bereikt de 15e plaats. Op deze dag in 1979 verschijnt deze bijzondere single van de Boomtown Rats. Tell me.

0: day down.
1: En voor iedereen die denkt dat het een standaard liedje is over zomaar een chagrijnig moment, want het is nou eenmaal maandag. Het ligt helaas iets heftiger. I Don't Like Mondays gaat namelijk over het 16-jarige Amerikaanse meisje Brenda Spencer. Zij schiet januari 1979 de directeur en de conciërge van de Cleveland Elementary School in San Carlos dood. 9 leerlingen raken gewond. En als haar wordt gevraagd waarom, antwoordt ze: ik hou nu eenmaal niet van de maandag. Dit zorgt tenminste voor wat afwisseling. Brenda Spencer wordt tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar zit nu, bijna 50 jaar later, nog altijd vast. En in 2028 kan ze opnieuw een verzoek tot vrijlating indienen. De single I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats staat in Engeland 4 weken op nummer 1. In Nederland redt hij dat net niet en blijft steken op nummer 2. De Nederlandse top 40. Ja, had ik idee, hallo. We gaan terug naar de top 40 van 13 juli 1970. Zometeen The Cats en Mungo Jerry. Maar nu eerst een muzikale eendagsvlieg die als hoogste plek de notering nummer 9 behaalde. De formatie Free met All Right Now.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
5: Het is 3:58, tijd voor nieuws uit Drenthe. Goedemiddag, de brandweer is nog altijd druk bezig met het blussen van de grote brand in het centrum van Meppel. Van het pand, een slagerij aan de Woldstraat, is het dak naar beneden gekomen. De veiligheidsregio Drenthe zegt dat de overlast nog uren aanhoudt. FC Emmen heeft haar gewenste spits binnen. De Brit Jack Cooper Love wordt overgenomen van Burton Albion, waar de 24-jarige spits op een zijspoor was beland. En zo'n 40 boeren hebben vannacht de toegang van in totaal 32 locaties in Nederland afgesloten, waaronder distributiecentra. De boeren zijn ontevreden over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Meer nieuws op onze app en natuurlijk op de website rtvdrenthe.nl. En dan het weer in Drenthe, dat krijg je van Gert Voerman.
6: Vanmiddag is er veel zon, het blijft droog en mooie temperaturen. 27 graden noordoosten van de provincie, 28, 29 lokaal in het zuiden. En er staat een matige noordoostenwind en ook vanavond aangenaam warm. En vannacht koelt het af tot een graad of 16. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft nog wel op de meeste plaatsen droog.
5: Dankjewel Gert. En om 5:30 krijgen we een uitgebreid weerbericht van hem.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Studio Steenbergen.

0: Mango Jerry en In the Summertime. Het is bijna 4:10.
1: Studio Steenbergen.
0: Goedemiddag, je luistert of misschien kijkt naar Radio en TV Drenthe met Studio Steenbergen nog tot 6:00 vanavond. En na 6:00 natuurlijk weer een nieuwe aflevering van dat fabelachtige programma van Johan Derksen, Muziek voor Volwassenen. En over serieuze zaken gesproken, houden je natuurlijk ook op de hoogte van het nieuws in Drenthe. En het grootste nieuws van vandaag komt uit Meppel. Het is triest nieuws, want daar is een grote brand uitgebroken einde van de ochtend in een slagerij aan de Woldstraat van de Butchery, voorheen ook wel bekend als slagerij Lantinga. Op de website rtvdrenthe.nl is zojuist een foto gepubliceerd, van bovenaf gemaakt. En dan kun je zien wat een enorme ravage daar is. Een graafmachine is momenteel aan het werk daar, want delen van het pand van de slagerij in de Woldstraat zijn ingestort. Daardoor is het voor de brandweer lastig om sommige plekken te bereiken. En die graafmachine moet ervoor zorgen dat dat toch lukt. En het laatste nieuws is dat door de brand in het centrum van Meppel de bewoners van 43 adressen zijn geëvacueerd. Ze worden ergens anders in de stad opgevangen. En waarschijnlijk gaat de overlast door die brand daar in Meppel nog wel urenlang duren. Nou, meer nieuws vind je dus, inclusief de best wel heftige foto's, op onze website rtvdrenthe.nl en de app. We blijven je natuurlijk bijpraten over de ontwikkelingen. En tussendoor ook nog muziek, zoals bijvoorbeeld straks Cool and the Gang en nu Sam Cooke.

0: Dionne Warwick en Do You Know The Way To San Jose. Nou, die ken ik wel. Ik zou er best een keer naartoe willen vliegen trouwens. Lijkt me wel gaaf om dat te doen. En helemaal als het Ladies Night is. En daar zongen dan daarvoor weer Cool and the Gang over.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en Deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, elke zaterdagmiddag van 12 tot 2 hoor je het beste uit de lijst met de one and only Jeffrey Verdel. En ook wij gaan deze mooie maandagmiddag eventjes terug in de tijd. Want in 2021 stond deze plaat op nummer 785 genoteerd in de Drentse Doezend. Ook wel Doezend in het zuidwesten van Drenthe of gewoon 1000 in het ABN. De 1000 platen die Drenthe het liefst hoort. Nou, in 2022 stond hij op 347, een jaartje later op 408. In 2024 stond hij op 771 om vervolgens een reuzensprong te maken volgend jaar naar 2025, oftewel afgelopen jaar. 371 stond hij toen. En ik ben benieuwd waar hij in de komende editie staat van de Drentse Doezend. Kun je ongetwijfeld einde van dit jaar weer gaan beluisteren hier bij Radio Drenthe. Ik heb het over Rob de Nijs en zijn Malle Babba.
4: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

naar de kroeg te gaan van dit nummer en polonaises te gaan lopen. Zo ben ik helemaal niet, maar toch grappig wat muziek in je los kan maken. Rob de Nijs op Radio en TV Drenthe. En Malle Babbe bracht de tijd op 4:05. Gooi even een muntje in de jukebox. Ja, voor de jukebox gaan we terug naar deze dag, 13 juli in 1942. De geboortedag van Roger McGinn, die wij kennen van The Byrds. En natuurlijk van McGinn, Clark en Hillman. Denk je McGinn, Clark en Hillman? Maar als je dan dit gitaartje hoort, denk je, oh, natuurlijk, dat is dat bekende nummer. Nou, dat hoor je tot aan het NOS-journaal van 4 uur op Radio Drenthe. Don't You Write Her Off.

0: Ja, ik vind het dus schitterend, hè? Maar zodra je een mooie close harmony koordje hebt en een paar violen in de studio hebt gesleept, heb je mij al gauw, hoor. McKin, Clark en Hillman. En Don't You Write Her Off.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Had Koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Schat, schatje, ben je er nog?
8: Oh, waarom maak je me wakker?
7: Ik hoor geen schaapjes.
8: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
7: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
9: Lekker slapen. Dekker slapen.
10: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
6: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
11: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
9: Lekker slapen. Dekker slapen.
10: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren.
14: Radio A en Hunze.
15: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
14: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 hunebedden. 12 hunebedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 2:00 tot 10:00. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: 12 hunebedden, 1 geluid.

And thank you. Yeah. I'm not going to do that.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Soepakasoe, il en a derie. Il dit is et tot dat de foe. Soepakasoe, il en a derie. Il dit is et tot dat de foe. Soepazer, artis mado. Je kamidin in warbergado. Ik had ook al een soepakasoe, il en a derie.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: But there's still nothing said. Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Telkens loop ik langs.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: dernier mot.
1: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl.
2: www.radioaenhunze.nl.
1: Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
3: Base.

0: Radio A en Hunze. 12 hunebedden, 1 geluid.
1: Wie is

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.